0: onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Noordzee. Radio Noordzee.

0: Dj.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere 2 zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is

0: Niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: www.radio2.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100%

het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de Zwarte Doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit

ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

Klever tot Hanna May. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op Londen Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En nadat president Trump de Golf van Mexico en Lake Ontario heeft hernoemd, moet nu ook South Park eraan geloven. De makers hebben de naam veranderd in South America om de aanpassingen van Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is bewust gekozen. Volgende week begint namelijk het nieuwe seizoen van South Park. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
19: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
20: Het gaat online dus helemaal los.
19: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
25: nee.
24: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
26: Lekker.
0: lekker bezig.
1: Milner.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: Zee. 200% puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikke buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Pas je eindelijk het perfect.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker of met families die meekijken...

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra

0: En dat was het ANP nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies.
1: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Rosato en binnen goeiemorgen en hartelijk welkom.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en met jou welkom op je woensdag. Ik heb een spierpijn, joh, is niet te geloven. Ja, moet ik even uitleggen. Ik heb gisteravond, toen het wat droger werd in Soest, waar ik woon, ben ik even het onkruid gaan wieden aan de voorkant van mijn huis. Maar daar zat, het groeit echt als kool. Ik weet niet wat er in de grond zit bij ons in Soest, maar het lijkt wel alsof het gewoon pokon is wat er groeit. Nee, echt heel veel troep. Maar ik heb daar iets verdraaid, joh, op. Ik heb op mijn knieën gezeten. Dat zie ik niet zo vaak. Dus ik heb nu iets verdraaid in mijn rug, waardoor ik, ik hoop niet dat je het kan horen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, tip voor mij. Onkruid wieden. Ik zou zeggen, gewoon je hele tuin asfalteren. Dat is denk ik de beste manier.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch.

Van John West samen met Numidia en Habibi. We gaan Numidia komende vrijdag even bellen in de ochtend. Koffie met. En over deze plaat willen we alles weten natuurlijk. Dat zul je begrijpen. Wat een zonnige nazomerplaat was dat. Goedemorgen, ochtendshow bij Radio Noordzee. Waar zometeen ruimte is voor jouw nederpoppepper. Welke oppepper wil je gebruiken qua muziek? Laat het weten via de app van Radio Noordzee. Is het goed?

Ze stonden op Paleis Soestdijk afgelopen zomer. En mijn dochter van 7, die ging daarheen. Eigenlijk een van haar eerste concerten. Ja, moet je K3, ja, K3 moet je ook meetellen natuurlijk. Hè. En ook de Club van Sinterklaas. Eigenlijk was haar derde concert. Maar goed, Suzanne Freek was toch wel echt heel bijzonder om dat mee te maken voor haar. Want ze stond helemaal mee te zingen. Helemaal een soort trance stond ze daar. Ik weet niet of ze een pilletje had genomen, hoor. Maar zo stond ze wel een beetje mee te zingen met de liedjes van Suzanne Freek. Blauwe dag hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Met zometeen Bram Bongers voor je. De jeugd van tegenwoordig kwam er ook aan. Sterrenstof natuurlijk. Die knijten van ze. En jouw nederpoppepper. Geef hem door via de app van Radio Noordzee. Dan nu Donnie en Robert van Hemert.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: van Kippie, zoals kiftsaté met Bami. Lekker!
1: Kippie!
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruggeleverde kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2+1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag bijna helemaal plat. Het personeel staakt vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Treinstations die normaal rond deze tijd druk beginnen te worden, zijn zo goed als leeg. De politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra in de gaten gehouden. En ook ligt de focus op de online handel, zegt de vuurwerkcoördinator. En Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, aan de kust kan daar onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt een graad of 18.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
20: De spits komt verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartiertijdsverlies. Verder is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen, zoals op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur extra reistijd.

0: concert. Bram Bongers, hier bij Noordzee. 200% puur Hollands en de jeugd van tegenwoordig. Ik heb ze laatst weer live gezien. Ja, blijft toch wel fantastisch. Echt ook mijn jeugd, alsof mijn jeugd stilstaat. Hè, als je die man ziet optreden. Ja, zometeen. Guido van der Graaf. En nu tijd voor een bijzonder moment in de show.
1: Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: En speciaal een bijzonder moment voor Vincent, want die appte met de Radio Noordzee app. Hey Silvan, ik zou het fantastisch vinden om een plaat te horen van mijn grote held die ook fantastisch kan drummen. Ja, dat kunnen er veel zijn, maar op Hollands gebied zijn dat er niet zo heel veel. Wolter Kroes kan ook echt fantastisch. Als hij optreedt ergens met een band, dan kan hij het nooit laten om eventjes te drummen van zijn krukje of te, nou niet te schoppen, maar wel te zeggen van joh, mag ik even? En dan gaat hij helemaal los. Zo grappig. Wolter Kroes en Viva Hollandia.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper. Ja! Yeah!

0: naast me ligt.
1: Nieuwe single van Sneller bij Noordzee. Plaats delict hoor je. Dit is Noordzee 200% puur Hollands met zometeen Acta in de Munich. Rolf Sanchez. En ja, dit is wel een van de klassiekers, hè? Boudewijn de Groot.

0: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
11: Het gaat online dus helemaal los.
10: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Eindhoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: Alle Sigma verf bestel je bij...
16: verfwinkel.nl. Jongens, eten!
17: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
21: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalten zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen... omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is... is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België... en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks... zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op 2,72 euro. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend, maar er zitten volgens media ook gewone burgers bij. De grensovergang is beschadigd. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
0: Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de

0: Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging.
1: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

geeft in de Ziggo Dome. Yves Beerensen. En ja, misschien is het wel tijd om een keer daarheen te gaan. Hè? Het is wel een middagshow, want alle andere shows die hij geeft, die dag ervoor ook, alles is verder uitverkocht. Maar een leuke matinee met je kinderen of met oma. Hè? Kan je Yves Beerensen een keer live zien. Goedemorgen, welkom. Radio Noordzee voor de woensdag. Het is 9 september alweer. Oh jee, richting 11 september. Nou, het zal die datum kunnen we wel een beetje loslaten, toch? Hè? Ik heb wel leuk nieuws voor je, want we gaan zometeen bellen met Martijn van den Broek. Hij heeft een nieuwe single, Meer en Meer. Morgen in de uitzending Tino Novelli. En vrijdag hebben we contact met Numidia. En die heeft een single opgenomen met John West. Ja. Gaan we Numidia eens eventjes aan de tand voelen. Want zij gaan natuurlijk ook een hoofdrol spelen in The Bodyguard Musical. Hè? Dat is komend jaar weer voor haar. Dus

applaus voor Mr. Montfiel en mijn collega Wouter. Ja, die vindt deze plaat echt helemaal te gek. Heeft hem zelfs als ringtone ingesteld, dus dat is wel grappig. Hè? Goedemorgen, het is de ochtendshow van Noordzee met zometeen Sven Verstegen en Likkepijp. Blikkendag, Sven Verstegen. Het was nou ook de eerste plaat die we weer draaiden op 1 april... Twee jaar geleden ongeveer was dat de eerste plaat die we na het drukken van de knop om de zender te openen op de zender lieten horen. Dus een emotioneel moment zo meteen. En over emoties gesproken. De tissues staan niet voor niks klaar. Pak er maar eentje, want ja, Huub van der Lubbe, die trekt je mee de emotie in met deze prachtige Van der Dijk. Als hij er niet is.

0: en Linda, Rosie, Jessica hoor je zo dadelijk.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
6: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Fomar, voordeelmarkt.
4: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuurder.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
20: Teruglevering kosten.
21: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
17: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
23: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken.

0: bij Net 5.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen grote drukte op de wegen, ondanks dat het openbaar vervoer vandaag zo goed als plat ligt. De ANWB ziet dat het hier en daar ietsje drukker is, maar het ziet ernaar uit dat veel mensen hun planning hebben aangepast. De brandstofprijzen blijven records breken. Een liter euro 95 kost nu 2,72 euro. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Vanuit het paleis gaat de kist met Harald naar de Domkerk, waar vanmiddag de uitvaart is. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder oponthoud op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Best staat 16 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.

0: zo heet de plaat. Samen met Welte en Russo.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, een bijzondere dag en een bijzondere man. Martijn van den Broek. Goedemorgen, Martijn.
2: Een hele goede morgen allemaal. Hallo. Nou, leuk dat je belt op mijn verjaardag.
0: Nee. Ik wou het net zeggen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden, Martijn?
2: 31. 33 alweer.
0: Kijk, 33 is een hele leeftijd, hè?
2: Ja, ik vind van wel. Ik vind van wel.
0: En hoe ga je het vieren vandaag?
2: Ik zit momenteel in La Caravela, Spanje, met mijn gezin en schoonmoeder. En we zijn lekker vakantie aan het vieren. En tussendoor doen we natuurlijk ook nog gewoon de optredens. Dat is hartstikke leuk.
0: Je treedt ook daar op?
2: Ja, zeker. Ja. Van Voem Voem, Stamcafé, noem het maar op. Allemaal Nederlandse cafés. Dus ook de nieuwe single, die krijgen ze hier in Spanje flink te horen. Meer en meer.
0: Wauw, je combineert het werk met het aangename. Dat doe je goed.
2: Zeker weten.
0: Ja, ja, jouw nieuwe single.
2: Blijven genieten ook, hè?
0: Je zegt het al, je nieuwe single Meer en Meer heet de plaat. Ik heb hem al een paar keer beluisterd. Hij blijft plakken in mijn hoofd.
2: Hij is goed, hè? Ja, ik moet zeggen, dit is nu mijn vierde single. En ik heb daarvoor drie plaatsen uitgebracht. En op een gegeven moment dacht ik, ja, past het helemaal bij me? Toen dacht ik, nou, ik ga toch eens even kijken. Ja, met een deels nieuw team. En dan ben ik bij Jens Verkleij en Daniel Trieste terechtgekomen. Onder andere schrijf voor Damon van Ols, Diamantering, Tapsa Tijuana. Daar hebben we hele leuke schrijfsessies mee gehad.
0: Ja.
2: Ik heb ook actief aan meegeschreven. Ja, en op een gegeven moment, het klikte gewoon en de vibe was er. En daar is meer en meer onder andere uit ontstaan. Ja, ik mag wel over deze plaat zeggen dat hij zeer geslaagd is. Want hij wordt goed ontvangen in het land. Maar ook gewoon... ik ben er gewoon heel blij mee hoe het eindresultaat is.
0: Ja, ik hoor dat je trots bent. En dat mag je ook zeker zijn. Als je nou de plaat met drie woorden moet omschrijven, wat zeg je dan?
2: Energiek. Nieuw.
0: Ja.
2: Pakkend.
0: Ja, ja, toch eigenlijk wel. Hij is echt van nu, vind ik hem ook. Heel erg leuk. We gaan erin knallen hier bij Noordzee. Hey, voor de komende tijd zit je dus in Spanje?
2: Ja, nog een weekje.
0: En dan, wat staat dan op het programma bij Martijn van den Broek?
2: Ja, dus dan gaan we weer een beetje de herfstperiode in. En dan staan er uiteraard heel veel optredens, interviews staan er gepland.
0: Ja.
2: Kunnen mij ook mee volgen op de socials. Dan weten ze precies waar ik op dat moment ben.
0: Ja, slim. Martijn van den Broek gewoon, hè, op Instagram.
2: Dingen. Zeker, ja. Onder mijn eigen naam, klopt.
0: Oké, nou kondig het plaat maar aan. Ga je gang, de zender is voor jou.
2: Ja, voor alle mensen nog een ontzettend fijne woensdag. En ik ben Martijn van den Broek en hier is mijn nieuwe single Meer en Meer.
0: Biep, biep, biep.
2: Hoera!

0: zou toch een mooi gegeven zijn als je zou weten dat er gewoon in de hemel kroegen zijn. Toch dat je dan gewoon lekker een bakje kan doen met je opa of oma. Maar de Hoogkamer die zong erover hier bij Noordzee. 200% puur Hollands. Nu Maxime en Babette.
1: Sinds

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
16: Kippie!
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
20: Het gaat online dus helemaal los.
19: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja. Is echt serieus?
23: 7, 7, 7, 7.
22: Oh, wat een geld.
24: 80.000, wat verdikken me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Dames en heren, de daluren beginnen.
26: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en Radio Noordzee.nl. 9 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd, de bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden op 89-jarige leeftijd. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Van daaruit gaat de kist vanmiddag naar de Domkerk voor de uitvaarddienst. Voor Nederland zijn het koningspaar, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
27: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
1: De ochtendspits verloopt net iets drukker dan gebruikelijk op de woensdag door de landelijke OV-staking. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Amstelveen. Want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein zijn ze aan het bergen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. Op de A18 Zevenaar richting Varsseveld doe je er tussen Didam en Doetinchem een kwartier langer over. Er gebeurde hier een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht. Op de A50 richting Eindhoven heb je tussen Nistelrode en Veghel Noord 25 minuten tijdsverlies. Hier is de rechte rijstrook dicht en er gebeurde ook eerder een ongeluk. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkijk staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
27: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee.

0: En Puur Hollands, goedemorgen.
1: Net pas wakker.
0: Oeh, heb je uitgeslapen? Hè? Nou, dan ben ik wel een beetje jaloers op je. Zometeen wel gelijk het moment voor jou om in te checken. Want de Hollandse Meestergalerij komt eraan. En vandaag is de zanger met een klassieke plaat die we niet willen vergeten. Maar ja, welke plaat is het? Trouwens, als je een suggestie hebt, hè, altijd welkom om door te geven via radionoordzee.nl of via de app, hè. Het is nieuw, gewoon even downloaden via de WhatsApp-functie. En dan stuur je een bericht naar de studio. Nu, Zoë Lieve.

0: lunch tussen 12 en 1 hier bij Radio Noordzee. Jeffrey Kuipers hoor je. En veel te lange nacht. Had met die mug te maken, denk ik, of niet?
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Pascal, dankjewel voor het doorgeven van de volgende toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Ja, de plaat ken ik ook nog goed, omdat mijn vader zo'n ouderwetse bandrecorder had, zo'n Sony. En daar had hij allemaal leuke nummers opgenomen. Van de tv ging dat vroeger nog, via de tuner. En deze plaat staat ook op een van die spoelen, op een van die banden die hij nog heeft. En ik weet nog dat hij halverwege liep die spoel een beetje van de kop af, waardoor die een beetje doffer werd. Nou, dat gaat nu niet gebeuren, want het draait gewoon vanaf cd. Gerard Cox en die goede oude tijd.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: is het logisch, want ja, die gast die pompt er gewoon hits uit. Billy Dans samen met Tino Martin en Ik Hoor Niks Geks. Zometeen voor je Anita Meijer en ook Joey Nicolai komt eraan, iOS. En 30 seconden groetjes. Dat doen we sinds kort. Geef het door. Aan wie wil je eventjes een kleine shout-out doen? Geef het door via de app van Radio Noordzee.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes!
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
14: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
18: Het gaat online dus helemaal los.
17: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
19: De toekomst.
12: toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
19: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
22: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
23: Fans van voordeel,
22: Aldi.
25: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een paar duizend OV-medewerkers hebben vanochtend het werk neergelegd, volgens vakbond FNV. Ook andere vakbonden, zoals CNV, doen mee aan de staking. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Iets meer dan de helft van de Nederlanders kan wel begrip opbrengen voor de OV-staking, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Maar veel anderen vinden het een te zwaar middel en wijzen op de overlast voor een grote groep mensen. En bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in 2 weken een explosie geweest. Er ontstond brand, maar de schade bleef beperkt, meldt de regionale omroep. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18.
25: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
27: Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen gebeurde eerder een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 10 minuten tijdsverlies. Verder naar de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 35 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten extra reistijd.

Joey Nicolai, de zomer komt uit je boksen, terwijl het toch een beetje herfst begint te worden. Tinto de Berano, of Verano mag je ook zeggen. En IOS hoor je ook nog. Zeg, zometeen Anita Meij, het spijt me, komt eraan Danny Vroger en Mickey van Wijk. Maar eerst de 30 seconden groetjes. Ben je er klaar voor? Dan gaan we, hoor. Monique uit Den Bosch, groetjes aan mijn dochter Lisa in Tilburg. Succes met je laatste werkdag. Erik uit Almere zegt dikke groet aan mijn vrouw Marjan. Tot vanavond, lieverd. Peter uit Groningen zegt groetjes aan de meiden van de Wandelclub. Zondag gaan we weer. Willem uit Harderwijk meldt zich. Groetjes aan mijn broer Kees in Ermelo. Wordt vandaag 61 jaar van harte. Natasja uit Utrecht zegt dikke groet aan mijn ouders in Nieuwegein. En Frank uit Roosendaal zegt groetjes aan alle collega's in het magazijn. De radio staat hier lekker hard. Radio Noordzee. Dat waren ze weer. Ging veel te snel, hè? Dat spijt me voor Nederland.

0: Van jou.
1: Ja, en ze is weer vrijgezel. Dus ze heeft onlangs weer een hart gebroken, deze Emma Heesters. Dat zegt ze zelf ook steeds. Ik ben vrijgezel, Alsof ze... Maar ik zou er even van genieten, Emma. Ik zou even rust bewaren, toch? Dat kan nooit kwaad. Je bent met Noordzee. Zometeen Marleen Sahupala, dames en heren. Veel plezier met haar. En de lunch wordt door Jeffrey Kuipers gedaan de hele week. Maak er een hele fijne woensdag van. En morgen gaan we weer samen wakker worden. Althans, daarvoor nodig ik je hierbij officieel uit. Dit is Jan Smit. Tot morgen.

0: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
1: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
2: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de

0: bankhaak.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV liggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in 2 weken een explosie geweest. Tegen 6 uur gingen volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging de explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz in de kwartfinale uitgeschakeld door de Amerikaan Ben Shelton. Tijdens de nachtelijke partij, die 4,5 uur duurde, zegevierde Shelton in 5 sets. Alcaraz won de eerste, maar Shelton was daarna sterker en trok in de 5e set de winst definitief naar zich toe. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP Nieuws.
8: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Theo Maassen, Ilse Waringa, Plien van Bennekom en Bianca Krijgsman die zijn volgend jaar samen te zien in de nieuwe theatercomedy Ratatatata. Dat heeft Bos Theaterproducties vandaag bekendgemaakt. De voorstelling speelt zich af in de jaren 20 van de vorige eeuw en volgt een gezelschap in de weken voorafgaand aan de première van een nieuw toneelstuk. Het stuk is van 13 februari tot en met 3 juli in theaters te zien door heel Nederland. En Stevie Wonder die komt op 28 oktober naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakt concertorganisator Mojo vandaag bekend. Het concert viert het 50-jarig bestaan van het album Songs in the Key of Life, dat oorspronkelijk in 1976 werd uitgebracht. De laatste keer dat de zanger in Nederland optrad was in 2014. Toen stond hij als hoofdact op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. En tatoeëerder Henk Schiefmacher is op zoek naar iemand die zijn hele rug wil laten tatoeëren met een werk van Rembrandt. De uitgekozen kandidaat krijgt de tatoeage gratis. Het meldt Museum Rembrandthuis vandaag. Schiefmacher wil de ets de kruisafname uit 1633 op een rug aanbrengen. Op het werk is te zien hoe Jezus van het kruis wordt getild. Nou, de actie maakt deel uit van de tweede editie van de Poor Man's Rembrandt Project, die van 26 oktober tot en met 7 november plaatsvindt in Museum Rembrandthuis.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: zomerlang van splitsing hier op Radio Noordzee. Dan even een berichtje voor alle fans van Apple. Alle mensen die een iPhone hebben zullen dit misschien ook kunnen waarderen, dit nieuwtje. Want vanavond, even kijken hoe laat, 7:00 s'avonds Nederlandse tijd, wordt er een nieuwe telefoon aangekondigd. Wordt voorgesteld en naar verwachting gaat het om de eerste vouwbare smartphone van Apple. Wat moeten we daar nou van denken? Hè? Het evenement, er is een heel evenement omheen gebouwd. Dat heet Surprise and Shine. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat betekent, maar dat hele evenement is live te volgen. En vermoedelijk laat Apple dus zijn eerste vouwbare smartphone zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Ik heb zelf nog echt een oud beestje. Minder dure iPhones, zoals de opvolgers. De iPhone 17, die komen naar verwachting pas volgend jaar. Maar minder duur. Ik vind het altijd al een rip uit mijn lijf. Anyway, zometeen met Marleen mee. Ik neem je natuurlijk weer mee naar het jaar 1980. Toen waren er nog überhaupt helemaal geen mobiele telefoons.
1: Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes! De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
10: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
7: Het gaat online dus helemaal los.
6: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
8: Alle Sik & Verf bestel je bij...
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Een nieuw itempje heb ik bedacht met Marleen mee. En daarin neem ik je mee de hele week naar een bepaald jaar... waarin opmerkelijke gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. En uiteraard gaan we ook luisteren naar muziek van dat jaar. Deze week staat de hele week in het teken van het jaar 1980. Waar was jij in 1980? Hoe oud was je? Ik was 9 en ik kan me niet zo heel veel meer herinneren... van nieuwsfeiten uit dat jaar. Maar ja, dit is zo vaak teruggekomen nog op beeld. Dat kan ik me echt nog goed herinneren. Het is een roerig jaar geweest, ik zei het gisteren al. Met de troonsafstand van koningin Juliana, de rellen in Amsterdam. Die hadden ook wel een beetje te maken met die troonopvolging van koningin Beatrix. Op 30 april, dat was de verjaardag van koningin Juliana... was vroeger natuurlijk altijd koninginnedag, hè... werd prinses Beatrix ingehuldigd. Dat gebeurde in de Nieuwe Kerk en in het paleis op de Dam in Amsterdam. Maar ja, die inhuldiging die verliep niet zo rustig... en ging gepaard met hevige protesten en rellen in Amsterdam. En dat had weer alles te maken met de woningnood... waar ik het gisteren ook al over heb gehad. De krakers die dat pand bezet hielden in Amsterdam. En de leus die werd gescandeerd daar was... geen woning, geen kroning. Waarmee krakers en actievoerders natuurlijk hun woede uiten... over de woningnood in die tijd. Ja, het was echt wel een... gevecht hoor, op straat. Relschoppers die met een mobiele eenheid... met traangas en alles in gevecht uitbarsten. Het was eigenlijk een van de grootste ordeverstoringen... in vredestijd in Nederland, kun je nagaan. Een roerige tijd dus. Maar in de muziek ging het er iets rustiger aan toe. Dit was namelijk ook het jaar dat André Hazes... deze gigantische hit scoorde. Een beetje verliefd.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Moelenmilk, the moo you can't resist.
11: Thuisbatterij,
12: einde salderingsregeling,
13: terugleverkosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En Mark Overmars stopt als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp. Dat schrijft hij in een open brief aan de fans. Hij kiest daarvoor vanwege gezondheidsredenen. Eind 2022 kreeg Overmars een hartinfarct. In de brief schrijft hij dat hij nu merkt dat hij het stressvolle leven niet meer aan kan. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

hoor, het hangt zeker in de lucht. Welkom bij Radio Noordzee. Je luistert naar Marleen. Het is even over elf. We zijn begonnen aan het tweede uur met het vuurwerk van Senna en Sven Verstegen. Daarvoor hoorde je nergens liever van Mau. Je bent natuurlijk nergens liever dan hier bij Radio Noordzee. Gezellig dat je er weer bij bent, want er staat alweer een shownieuws update voor je klaar. Althans, die is as we speak in de maak. Dus jij wordt zometeen weer als eerste op de hoogte gebracht.

Van de showbiz nieuwtjes die vanavond in de uitzending zitten, hoogstwaarschijnlijk in shownieuws natuurlijk na Hart van Nederland. We hebben lekkere muziek natuurlijk het hele uur ook weer. Laten we eens beginnen met deze van het goede doel. Ik denk dat ik hier wel helemaal achter sta. Weet je hoe het zit met jouw danspasjes? Vind je het leuk om te dansen? Of zeg je nou echt, kan ik niet, heb ik helemaal geen zin in. Ik vind het heerlijk. Misschien dat dit intro je wel een beetje uitnodigt om een beetje in beweging te komen op deze woensdagochtend. Ik dans, dus ik besta van het goede doel.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allers en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De breuk met Naomi van Beem is nog maar net achter de rug, maar Rico Verhoeven lijkt alweer vlinders in zijn buik te hebben. Afgelopen zaterdag werd hij tijdens een intiem diner in Amsterdam gespot met Veet Landman. Zij werd in 2024 gekroond tot Miss Universe Nederland. Volgens ingewijden van Story zien de twee elkaar al een paar weken in het diepste geheim en nemen ze buiten de schijnwerpers rustig de tijd om elkaar beter te leren kennen. Henny Huisman zit overdag nog altijd niet stil, maar 's nachts is dat een ander verhaal. De presentator vertelt aan vriendin dat hij slaapmedicatie nodig heeft om de nacht door te komen. Zonder de pillen doet hij naar eigen zeggen geen oog dicht en hij noemt zichzelf zelfs lichtelijk verslaafd. En beschuit met muisjes voor Dotan. De zanger is vader geworden van een meisje. Op Instagram deelt hij een foto met zijn partner en hun pasgeboren dochter. De kerstverse ouders hebben haar de naam Jaël Louise gegeven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Wat klinken die stemmen toch mooi samen, hè? Gordon en Replay, weet dat ik van je hou.
1: De link van Marleen.
0: Ja, het is tijd voor de link van Marleen. Want elke dag op deze plek in het tweede uur draai ik een nummer wat dan weer verbonden is door middel van één woord. En dat woord is deze week leven. Dat is het woord wat deze platen samenbrengt. Ik draaide, even kijken, wanneer was het? Maandag, volgens mij. Maan, ja. Die heeft zelfs een heel album getiteld Leven. En gisteren hoorde je de drie J's Geloof in het leven. Nou, er zijn zoveel Nederlandstalige titels met het woord leven erin. Ik kreeg ook een paar leuke suggesties. Die van Guus Meeuwis, maar die heb ik gewoon als verzoekje gedraaid voor iemand gisteren. En zo kwam ik ook op deze. Die is misschien iets minder bekend, maar wel erg leuk. Het is een duet van Sherry Anne en Kenny B. Het komt uit 2024 en dat heet Leven het Groots. Het is

Je hoort heel veel verschillende Nederlandstalige muziek hier op deze zender. En er is dus nog een plekje vrij om iets voor jou speciaal te draaien. Waar heb je zin in? Ga naar radionoordzee.nl en laat het me weten. Dit zijn alle vrouwen van Hans de Boy.

0: Business.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier!
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Even Nielsen met mannenharten, natuurlijk van die film. Bernadette die heeft mij een berichtje gestuurd via radionoordzee.nl. En dat heeft Bernadette goed gedaan, want zij wilde heel graag een nummer van Jaap Reesema horen. Ja, Jaap Reesema is natuurlijk nog niet zo lang geleden de Radio Noordzee-ster geweest. En dit nummer heb ik toen ook gedraaid. Dat vond ze zo mooi, dat wil ze graag nog een keer horen. Nou, Bernadette, dat kunnen we natuurlijk gewoon regelen. Sterker nog, het is al gebeurd. Speciaal voor jou dus. Van je

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur.

applaus is voor niemand minder dan Paul de Leeuw. Vlieg met me mee. En zo gaan we zachtjes richting de klok van 12 uur. En ook zachtjes richting het lunchprogramma natuurlijk. Of het helemaal zacht gaat, dat weet ik niet. Want presentator, zanger Jeffrey Kuipers, die is, wou ik zeggen, vandaag voor deze hele week is die presentator in ieder geval van het lunchprogramma hier bij Radio Noordzee. En je kunt hem alle vragen stellen die je wil. Dat kan natuurlijk via de app, maar dat kan ook via radionoordzee.nl. Dus vraag hem het hemd van het lijf en hij zal die vragen hoogstwaarschijnlijk wel voor je gaan beantwoorden. En hij heeft natuurlijk zijn favoriete Nederlandstalige muziek meegenomen.

0: bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
17: Het gaat online dus helemaal los.
16: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
20: Terugleverkosten.
21: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
22: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
23: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
24: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Wow deals bij Ethos.
0: Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: www.radioenvelte.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als Nederland nog eens te maken krijgt met een pandemie zoals corona, moet de spreiding van patiënten beter worden geregeld. Volgens oud-voorzitter Kuipers van het coördinatiecentrum Patiëntenspreiding ging het goed door ieders goede wil. Maar de volgende keer moet het strakker georganiseerd worden, zei Kuipers tegen de enquêtecommissie. Rond deze tijd begint in Oslo de uitvaart van de Noorse koning Harald. Vanaf het Koninklijk Paleis gaat de rouwstoet richting de Domkerk voor de publieke afscheidsplechtigheid. Daar zijn ook veel prominenten bij. Harald wordt daarna in besloten kring bijgezet in de koninklijke grafkelder in de vesting Akershus. Rusland heeft sinds gisteravond boven meerdere gebieden bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. Dat melden Russische media. Bij de aanvallen zijn meerdere doden gevallen. Eén daarvan zou een kind zijn. President Zelensky noemt de aanvallen een reactie op het dagelijkse terrorisme van Rusland. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht. Het concert is historisch. Dekker is de eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. Tijdens het concert is ze 22. Dan is ze ook de jongste artiest die in de arena heeft gestaan. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: Lunch. Samen met Jeffrey Kuipers.
1: Het enige slaapliedje dat je wakker houdt en vrolijk en energiek maakt. De 3 E's met Wiegelied. Welkom bij de lunch op Radio Noordzee. Die ik, Jeffrey Kuipers, de hele week mag presenteren. En wat maakt nou een lunch helemaal perfect? Precies, de beste muziek van eigen bodem. En dan mag Kido van der Graaf met Lange Blijven zeker niet ontbreken.
2: In één moment.

waren de Troubadours met Voor Iedereen. En nu komen we aan bij een persoonlijk favorietje van mij. Niemand minder dan Miss Rutjakot. Ja, daar kun je natuurlijk van alles over vertellen. Die hoort natuurlijk gewoon bij de Nederlandse kanon. En ja, wat zou je dan het liefste willen met Rutjakot? Vrij met mij.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal door de wind. Blijf gezellig hier bij Radio Noordzee. Want net als Monique Smit ga ik nog niet naar huis. En wat dacht je van Suzanne Freek? Zij komen er ook aan. Momentje.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
12: Lekker van Albert Heijn.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
15: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
23: Het gaat online dus helemaal los.
22: Tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
24: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Radio Noordzee Lunch met Jeffrey Kuipers.
1: Monique Smit, niet naar huis. En dank jullie wel voor alle leuke reacties. Linda uit Nuland schrijft: wat leuk, Jeffrey, dat je de lunch op Radio Noordzee presenteert. Dankjewel, Linda. Heb je nog een goede tip hoe ik mijn krullende haren het beste kan behandelen, zodat het niet pluizig wordt? Ja, die heb ik wel. Dat is gewoon 's morgens goed nat maken. Niet te veel oliehoudende producten erin doen. En gewoon je haar goed hydrateren en lekker een beetje uit de zon houden. En gewoon goede spullen kopen, want goede producten is halve werk. En af en toe het punt een beetje bijknippen natuurlijk. En dan hebben we Edwin van Kampen heeft een vraag voor me ingestuurd. Hij vraagt wat ik het meest mis aan Nederland als ik in Benidorm ben. En wat ik het meest mis aan Benidorm als ik in Nederland ben. Nou, dat zijn eigenlijk hele normale dingen. Je rondje in de winkel, je favoriete snackbar, even bij je vriendin een bakje koffie doen. Dat mis ik als ik in Benidorm zit. En als ik in Nederland ben, dan mis ik de warmte, de gezelligheid, de rust, het strand. Ja, alles wat Spanje te bieden heeft. Dus ik ben blij dat ik op twee plekken kan zijn. Dus prima. Dankjewel Edwin en ook Linda voor jullie vragen. Dit is Roxanne Hazes met Ik was toch je meisje.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

regels uit het nummer Macho van Doe Maar. Een nummer dat misschien nu nog wel relevanter is dan dat het was in de jaren 80. En daarmee zijn we inmiddels aangekomen aan het einde van deze lunch. Tijd om door te gaan waarmee je bezig was. Of om alvast plannen te maken voor een avondje in een Cubaans café. Want dit is Gerrit Snijder. Een fijne dag en tot morgen.

0: huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals kip dunner. Lekker.
12: Kippie.
13: Nog 309.000.
14: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die mee.

0: Alle verf super voordelig.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. De gemeente Amsterdam zegt dat mensen tot zaterdagmiddag beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Mensen die toch gaan zwemmen en maagklachten of diarree hebben, kunnen het beste langs de huisarts gaan. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP-nieuws.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: van mij.
1: Ook Raccoon, die in het Engels zongen, raakte uiteindelijk overtuigd.
0: Alleen van mij.
1: Muziek klinkt toch het allermooist in het Nederlands. Je hoorde Oceaan bij Radio Noordzee. Op deze woensdagmiddag, het midden van de week, is zo'n beetje aangebroken. Hè. De helft van de werkweek zit erop. We kunnen uit gaan kijken naar de betere kant van de week, richting dat heerlijke weekend. Ja, het weer werkt niet echt mee aan een goed gemoed, maar gelukkig heb je de zender met 200% puur Hollands gevonden. Dit is Radio Noordzee. Mijn naam is Luc. Op deze spannende dag voor Feyenoord-fans. Want over een paar uur, om 6:15, wordt er afgetrapt in Barcelona, een stad waar de zon wel schijnt, hè, voor de Champions League. Morgen komt de PSV nog in actie. Nou, allemaal dingen om naar uit te kijken als de werkdagen erop zitten. En die werkdagen die vliegen voorbij.

0: Frank Boeien geroep. Linda komt eraan. Je hoort ook zo direct Jeffrey Kuipers, de man die deze week de Noordzee Lunchshow presenteert. En dit zijn Samuel Welte en de bankzitters bij Noordzee. Uitslover.
1: Ik ben de

hoorde je bij Radio Noordzee. Op deze woensdagmiddag, wat fijn dat je erbij bent. Zometeen hoor je Jeroen van der Boom. Eén wereld komt eraan. En nu de man die je de hele week tijdens het Noordzee lunch hoort. Hij is de hele week tussen 12 en 1 op elke werkdag te gast om lekker de lunchshow te presenteren. Hij draait zijn favoriete muziek. Dus mis dat niet. Ook morgen weer op donderdag vanaf 12 uur. Jeffrey Kuipers.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
8: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
14: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
2: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
3: Het gaat online dus helemaal los.
2: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.

0: Radio Noordzee met Emma Heesters. Zometeen de nieuwe van Dave Dekker. En ook IOS komt eraan.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Eerst duik ik even in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Elke woensdagmiddag rond dit tijdstip zoek ik even naar muziek in een streektaal. Dat kan het Limburg zijn, het Zeeuws, het Fries, het Haags. Maakt niet zo heel veel uit. En vandaag gaan we naar Drenthe met een liedje speciaal voor, nou, je zou kunnen zeggen, 1,1 miljoen Nederlanders die het een beetje zwaar hebben vandaag. Zoveel Nederlanders gaan er namelijk elke dag op de fiets naar hun werk. En laten we eerlijk zijn, op deze regenachtige woensdag kunnen die wel een steuntje in de rug gebruiken. We gaan naar Drenthe met Skik. Dit is Op Fietsen.
1: Radio Noordzee, in je

Uit de tijd dat iOS nog gewoon een band was en niet het besturingssysteem van je iPhone. Is ook schitterend, hoorde je altijd wel iemand bij Radio Noordzee. Over telefoons gesproken, download even de gratis Radio Noordzee-app. Die is hartstikke nieuw, die is zowel voor de iPhone als voor Android-toestellen te downloaden. Kun je overal naar Radio Noordzee luisteren, meedoen met acties en gratis een berichtje sturen. Dus hartstikke handig om die op je telefoon te hebben. Laura stuurde al een berichtje. Zij vraagt of ik tijdens het druilerige weer een klein zonnig liedje van Yves Berendsen en Busy voor haar zou kunnen draaien. Nou, Laura.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer.

Horst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken.

0: 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven, dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. In Amsterdam is iemand van een plezierjacht in het water gevallen, meldt AT5. Dat gebeurde bij de Schelling Wouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten naar de drenkeling op zoek. Ook vliegt er een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
10: Hey, goedemiddag, welkom bij Noordzee. Ik tel even de biertjes die ik afgelopen weekend op heb. Even kijken, 15, 18, 19 denk ik. En Aan van Blommaert, wat tel jij?
11: Ik tel de

Ze komt uit Amsterdam op de woensdagmiddag van Radio Noordzee. Slecht nieuws voor André Hazes. Hij moet de optredens afzeggen vanwege stemproblemen. Ja. Hoor je denken, oei oei, hoe moet dat dan op mijn favoriete najaarsfestival? Nou, bijvoorbeeld Festiland in Volkel, die hebben de boel opgelost. Die hebben Yves Berens als vervanger voor André Hazes. Nou, dan ga je er niet per se op achteruit, toch? Laten we eerlijk zijn. We wensen André Hazes uiteraard beterschap met zijn stem. En we horen hem met regelmaat hier bij Radio Noordzee. Zometeen Joey Nicolai, even lekker nazomeren met Tinto de Verano. En een kakelverse shownieuws-update staat ook voor je klaar. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen hier. Ook het Nederklassieker staat voor je klaar. Splitsing komt eraan, recht uit het hart. Na Abel, zing maar mee met...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De breuk met Naomi van Beem is nog maar net achter de rug, maar Rico Verhoeven lijkt alweer vlinders in zijn buik te hebben. Afgelopen zaterdag werd hij tijdens een intiem diner in Amsterdam gespot met Veet Landman. Zij werd in 2024 gekroond tot Miss Universe Nederland. Volgens ingewijden van Story zien de twee elkaar al een paar weken in het diepste geheim en nemen ze buiten de schijnwerpers rustig de tijd om elkaar beter te leren kennen. Henny Huisman zit overdag nog altijd niet stil, maar 's nachts is dat een ander verhaal. De presentator vertelt aan vriendin dat hij slaapmedicatie nodig heeft om de nacht door te komen. Zonder de pillen doet hij naar eigen zeggen geen oog dicht en hij noemt zichzelf zelfs lichtelijk verslaafd. En beschuit met muisjes voor Dotan. De zanger is vader geworden van een meisje. Op Instagram deelt hij een foto met zijn partner en hun pasgeboren dochter. De kerstverse ouders hebben haar de naam Jaël Louise gegeven.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200%

Goedemiddag, dit is Radio Noordzee. Wij zijn 200% puur Hollands. Je hoort hier gloednieuwe Nederlandse muziek, maar uiteraard ook echte klassiekers. En dit is er zo eentje, Splitsing. Je kent ze van Wind en Zeilen en nu hoorde je Recht uit het Hart. Op deze woensdagmiddag, het weekend komt er dichterbij, want we zitten aan de betere kant van de week, laten we eerlijk zijn. En dat weekend is ook het moment waarop je lekker kunt luisteren naar de 30 grootste Nederlandstalige hits van dit moment in de Radio Noordzee Top 30. Zet het in de agenda elke zaterdagmiddag vanaf 2 uur. En mocht je nou dan denken, ja, maar dan zit ik op het voetbalveld of dan heb ik een worstkaasverjaardag. Nou, geen nood. Op zondagochtend hoor je hem nog een keer om 10 uur, de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige hits van dit moment. En deze man staat al de hele zomer op nummer 1. En terecht.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu

0: Zoveel deals bij Bol.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

van Samuel Welte samen met Russo. Je hoorde Boom bij Radio Noordzee. Op deze woensdagmiddag zo meteen muziek van Luna, Senna en ook Sven Versteeg. Komen eraan met Vuurwerk. En nu de man die binnenkort te associëren is met dit deuntje. Oeh. Ah, dan weet je het wel, hè? Het is niet de A-team. Het is ook niet Oppassen. Nee, nee. Het is die serie uit Amsterdam. Een echte klassieker natuurlijk, Baantje met De Kok, met C-O-C-K. Maar ja, Piet Reumer, de originele De Kok, is helaas niet meer onder ons. Gelukkig hebben ze een goede vervanger gevonden voor de revival. Niemand minder dan Thomas Agda gaat De Kok spelen in de nieuwe serie van Baantje. Moet er begin 2027 op de buis te zien zijn. Acteren, ik vind het altijd mooi. Ik zou het zelf ook graag willen, ik kan het alleen niet. Hoewel, ik stond er vanochtend op, toen keek ik in de spiegel. Ik keek mezelf aan, toen dacht ik, nou, ik zou ook best een rol in Baantje kunnen hebben. Als het lijkt. Maar goed, ik heb het nummer van Thomas Agda niet, dus het zal wel bij dromen blijven, denk ik.

geen vuurwerkverbod bij Radio Noordzee. Je hoorde Senna en Sven Versteeg en vuurwerk op de woensdagmiddag van Noordzee. De klok kruipt richting 3 uur. Het einde van de werkdag komt rap dichterbij. En het gaat een stukje sneller met 200% puur Hollandse muziek. Wij zijn Noordzee. Zometeen hier een kakelverse shownieuws-update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen na een echte klassieker van Ramses Shaffi. Zet hem maar wat harder voor deze. We zullen doorgaan.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kip lumpia. Lekker.
12: Kippie.
13: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
18: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in Overasselt nog steeds gezocht naar sporen. Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren vier mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met vier straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben een taakstraf gekregen van 120 uur. Omdat ze in april meededen aan een blokkade in Utrecht. Ze hadden een paar auto's dwars over de A12 gezet tijdens een protest. Ten koste van de veiligheid van anderen, vindt de rechter. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het AAP-nieuws.
23: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

van de Graaf, Radio Noordzee. Je hoorde eeuwige vrijgezel. Nou, misschien ben jij wel een van de alleenstaanden in Nederland. Weet dan, je bent niet de enige. Volgens recent onderzoek zijn er 3,4 miljoen alleenstaande huishoudens in Nederland. Kortom, er is altijd wel ergens hoop, ook voor jou. Ooit komt de ware liefde wel om de hoek zeilen. Je hoorde Kido en eeuwige vrijgezel bij Noordzee. Afgelopen zondag stond hij nog op het strand van Scheveningen samen met Tino Martin en Mike Peterson voor een concert in hun Den Haag. Want ze komen daar vandaan natuurlijk, alle drie. En Kido heeft binnenkort een van de nieuwe hoogtepunten in zijn carrière. Hij gaat namelijk de AFAS live bespelen. En het concert is rammetje uitverkocht. Nou, mocht je denken, die muziek van Kido, die bevalt me wel. Blijf dan lekker bij Radio Noordzee, want je hoort hem hier met regelmaat voorbij komen. Zometeen Gordon, ook Numidia en John West komen eraan. Nieuwe muziek is dat, Habibi, hoor je zo meteen. Na Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Die kunnen eigenlijk alles. Acteren, presenteren en ze kunnen ook nog zingen. Ja, lieten ze horen als Jurk. Je hoort nu, zou zo graag.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allais en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is volgens de organisator binnen enkele minuten uitverkocht. De 21-jarige zangeres staat op 24 april in het Amsterdamse stadion. Alle tickets waren zo goed als meteen weg, aldus de organisator. Een deel van de kaarten was al verkocht in de pre-sale van afgelopen maandag. De breuk met Naomi van Beem is nog maar net achter de rug, maar Rico Verhoeven lijkt alweer vlinders in zijn buik te hebben. Afgelopen zaterdag werd hij tijdens een intiem diner in Amsterdam gespot met Veet Landman. Zij werd in 2024 gekroond tot Miss Universe Nederland. Volgens ingewijden van Story zien de twee elkaar al een paar weken in het diepste geheim en nemen ze buiten de schijnwerpers rustig de tijd om elkaar beter te leren kennen. En Henny Huisman zit overdag nog altijd niet stil. Maar 's nachts is dat een ander verhaal. De presentator vertelt aan vriendin dat hij slaapmedicatie nodig heeft om de nacht door te komen. Zonder de pillen doet hij naar eigen zeggen geen oog dicht. En hij noemt zichzelf zelfs lichtelijk verslaafd.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200.

0: Die onlangs liet weten dat hij eindelijk voor het eerst in tijden weer eens echt trots is op zichzelf. Heeft alles te maken met een afvaltraject dat hij heeft doorlopen om uiteindelijk op de cover van de Men's Health te verschijnen. Je weet wel dat de Fit Magazine het oktobernummer gaat de Gordon sieren op de cover. We zijn uiteraard heel benieuwd. En Gordon, wij zijn ook trots op jou. Je hoorde hem hier bij Noordzee op woensdagmiddag. Zometeen Miss Arena, Roxy Dekker, na Frans Duits en Lange Frans. Radio Noordzee. Tour de France.
1: Je m'appelle

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea. 2 plus 3 gratis. En Conference peren. Pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt!
5: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
6: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
7: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalowpark de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Poh, blijft kippenvel, hè? Deze klassiekers van Marco Borsato. Je hoorde Margherita. Goeie tip voor het avondeten vanavond, hè? Lekker pizzatje in de oven. Hoppakee, ben je ook weer rond. Margherita hoorde je bij Radio Noordzee met zometeen muziek van Rob de Nijs. Dagzuster Ursula komt eraan. Dat wordt even lekker meezingen. En over meezingen gesproken. Deze man werkt toen naar een enorm meezingfestijn. Want komende zondag heeft hij zijn openluchtconcert in Heeswijk Dinter. Hij laat op Instagram weten dat hij er naar uitkijkt. Gisteren waren de repetities. En deze gaat hij zeker zingen. Ik heb het over Jeffrey Heesen. Dit is

Onze voorlopig laatste songfestivalheld. Je hoorde Cloud en Leila bij Radio Noordzee op woensdagmiddag. Kijk eens naar de klok, bijna 4 uur. Dat betekent 2 dingen. Die werkdag is echt bijna voorbij. En zometeen tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag. En de mannen

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken.

0: prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Alle Sigma verf bestel je bij
2: verfwinkel.nl. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
4: Simyo.
5: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. Dick Advocaat kan het maar niet laten en blijft langer trainer van het nationale elftal van Curaçao. Hij heeft zijn contract verlengd tot volgend jaar zomer. Advocaat schreef geschiedenis door Curaçao naar het WK voetbal te loodsen. En dat was voor het eerst. Over 2 weken speelt Curaçao weer voor het eerst internationaal na het WK. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen. Met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken. 19 of 20 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: 57 vertragingen deze woensdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste volgens Flitsmeister. Begin op de A2. Een flinke Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging bijna 2 uur. Dan de A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg. Ook daar een ongeval. Je vertraging 1 uur en 20 minuten. En de laatste van dit moment in het rijtje is de A50. Os Arnhem voor Waterberg. En daar is je vertraging 3 kwartier.
8: Stuk extra druk met al die stakingen nu natuurlijk, hè?
7: Nou, het viel mij eigenlijk wel mee op de weg. Ja, ik denk dat veel mensen thuis zijn gaan werken vandaag.
8: Oké, maar met zoveel files is ook liften geen oplossing natuurlijk, hè?
7: Nee, dat schiet niet op.
8: Nou ja, jongens, het allerbeste. En sterkte maar weer, hè?
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
9: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslaan.

0: Het is Nilsson in de middagshow bij Radio Noordzee. En sexy als ik dans. Ja, dat hebben wij denk ik ook allemaal wel eens. Hè? Althans meegemaakt in het leven dat je toch een soort Fred Astaire voelt. Ja. Of iets dergelijks. Of heb je dat nooit gehad, Menno?
1: Ja, ja, zeker wel. Vooral thuis.
0: Ja,
1: ik voel me echt thuis. Met dichte gordijnen.
0: Heb jij, Thomas, jij komt natuurlijk wel uit een tijdperk dat je nog wel gewoon je dansdiploma moest halen.
1: Stijldansen.
2: Dat heb ik nooit gedaan. Ik voel me echt voor lul staan als ik dans.
0: Ja?
2: Ik voel me voor lul staan als ik dans.
1: Ja, echt serieus.
0: Ja, jij bent Minkie.
1: Ik ben een houten Klaas.
0: Een houten Klaas, geen dansen.
1: Nee, nul. Het ziet eruit als ik begin te dansen of ik op een epileptische aanval krijg.
0: Terecht, zouden we de tekst in ons geval moeten veranderen in: ik voel me sexy als ik schrans.

0: lekker. Ja, het openbaar vervoer ligt natuurlijk vandaag de hele dag volledig plat. Nou, Kobus, we gaan het er zo meteen nog wel even over hebben. Hè?
1: Ja, we hadden bijna een jaar geen spoorstaking gehad.
0: Nee.
1: We hadden vertraging.
0: Ja.
1: Maar vandaag is het zover, hoor.
0: Ja, ik denk, ik heb zomaar het donkerbruine vermoeden dat jij daar zo meteen nog wel even een klein plasje overheen.
1: Komen we op terug.
0: Komen we op terug, ja. Natuurlijk. Maar eerst allerlei andere belangrijke zaken, Menno, natuurlijk. De winnaar van de hardst lachende collega award zit aan tafel op dit moment.
2: Ja.
0: Maak even officieel kennis met onze eigen wandelende EHBO-post voor een goed humeur. Met een volume waar een startende straaljager jaloers op is.
2: Oh.
0: Onze eigen Menno!
3: Het raadsel van...

0: straaljager ervan.
1: Is er ooit een moment in je leven geweest dat je wel eens chagrijnig bent geweest? Toch?
2: Ja, dat ja, vast wel.
1: Ja, hebben wij nooit meegemaakt.
2: Een hele vroege morgen of zo. Als met,
3: ja, ben je geen ochtendmens?
2: Ja, wel een ochtendmens. Ja, ik ben altijd vroeg wakker.
1: Nou ja, ik heb Menno denk ik nu al een jaar of 40 of zo, denk ik. Menno?
2: Ja, zeker wel.
1: Ik heb jou nog nooit in een ongezellige bui meegemaakt.
2: Nee, maar het is wel snel voorbij hoor. Als ja. Als ik chagrijnig ben, is het snel voorbij.
3: Plaatselijk behold.
1: Toen zij ons anderhalf jaar geleden vroegen van... joh, zouden jullie graag bij Radio Noordzee werken? Zeiden we nou, ja prima.
3: Eén voorwaarde.
1: Onder één voorwaarde. We hebben graag om 3:50 Menno er even bij. Ja, dat was geen enkel probleem. Dat was geen probleem.
2: Wat leuk.
1: Hey, er zijn een heleboel nieuwe televisieprogramma's begonnen... natuurlijk de afgelopen week.
3: Ja.
1: We belden van de week al even met Iris Eindhoven over Buzz, nieuw programma. Ja. En allerlei andere zaken. Maar Menno, hoe heet nou dat nieuwe televisieprogramma... waarin mestkarren worden besproken.
3: Mestkarren?
2: Ja, mestkarren. Dus
1: van die strontwagens, weet je wel. Dus hoe heet dat nieuwe programma... waarin mestkarren elke dag even worden besproken?
2: Ik weet het, denk ik.
1: Hoe?
2: Het is om te gieren!
1: Nee!
3: Hey, wel leuk bedacht.
1: Wel leuk bedacht. Ja. Dat is niet goed. Dat is niet goed. De titel van het programma.
2: Mestkarren.
1: Ja, mestkarren. Elke dag worden de mestkarren besproken.
2: Hoop. Op hoop van leven. De stondvliegen vliegen in het rond. Nee, ik weet het niet.
1: Het programma heet Topgier.
2: Topgier.
3: Mooi.
1: Nou, de herfst is begonnen. Nou ja, je weet het als geen ander, want je bent waarschijnlijk eerder vandaag ook al even buiten geweest.
2: Het is raar weer. Ja.
1: Hoe noemde onze collega van Shownieuws het weer?
3: Bipolair weer.
2: Oh, ik noem het knipperlicht weer.
1: Dan schijnt de zon en dan word je weer uit je jasje geblazen. Maar de herfst is eigenlijk wel officieel begonnen. Met nou een man en een vrouw, hè? Ruim 30 jaar getrouwd. Zijn in de tuin aan het werk, want die moet weer winterklaar gemaakt worden.
3: Oh, ja.
1: Een lelijk woord, maar dat is zoals het gaat in een huwelijk. Moet winterklaar gemaakt worden. Hij was bezig de barbecue schoon te maken. En zij stond voorovergebukt wat onkruid uit een perkje te verwijderen. Op een gegeven moment zegt hij tegen zijn vrouw... Schat, jouw bibs... is bijna net zo groot als de barbecue. Nou, verstandig als deze vrouw is, negeert ze zijn opmerking. Dat is het beste, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Even later gaat die man met een duimstok weer de schuur uit... nam de grootte van de barbecue op... liep naar zijn vrouw toe, nam de grootte van haar achterwerk op... en zei, het is ongelooflijk. Jouw kont is net zo groot als de barbecue. Ze negeert opnieuw deze opmerking. Ja. 'S avonds, in bed, kreeg die man gewoon heel veel zin... en begon wat aan zijn vrouw te frunniken. Begrijp wat ik bedoel?
2: Ja, ja.
1: Wat was hierop haar antwoord, denk jij, Menno? Vrouwen vergeten dat soort dingen. Zulke opmerkingen vergeten ze niet. Hè.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nee, die krijg je jaren later nog om te horen.
1: Wat was hierop haar antwoord?
2: Trek je broek maar uit, want hij is zo groot als de barbecue. Nee.
3: Het is een net programma, Menno.
1: Er zijn altijd automobilisten met een maxi-cozy achterin.
2: Dat is waar, ja. Ik weet het niet.
1: Als jij denkt dat ik een hele barbecue ga aansteken voor een cocktailworstje... dan heb je het mooi mis.

0: natuurlijk dat heel veel bruggen en viaducten in Nederland op instorten staan. Ja. En er zijn er al een stuk of 3, 4 zijn er inmiddels al gesloten. En dan vraag je je af, op zo'n dag als vandaag, als er gestaakt wordt, moet iedereen in de auto. Dat betekent dat al die auto's ook weer over die bruggen heen moeten. Dat is weer extra belasting voor de verkeersveiligheid. Geen slimme beslissing.
1: Zo heb ik het helemaal nog nooit bekeken.
2: Aan de andere kant, een bus is zwaarder dan een auto, Koos.
1: Dat is natuurlijk wel waar, ja.
0: Maar, ja, dat klopt, maar 3 auto's is net zo zwaar als 1 bus natuurlijk.
2: Maar ik zag vandaag bij mij in het dorp wel gewoon een bus rijden. Maar ik begreep dat er ook een bepaalde
0: bus... Dat is een melkbus.
2: Die nam de verantwoordelijkheid. Die zei van, ja jongens, als de mensen naar het ziekenhuis moeten, die missen nu de afspraak.
1: Ja.
2: Ik kan het niet maken.
1: Dat is inderdaad, dat is wel pijnlijk inderdaad. Daarvoor alleen al zou je in oplossingen moeten denken natuurlijk.
0: Nou ja, wat ze eigenlijk zouden moeten doen is, want nu is de reiziger de dupe.
1: Ja.
0: Eigenlijk zou je moeten zeggen, nou, we gaan staken, alle reizigers gratis.
1: Mag dat?
0: Nou ja, waarom zou dat niet mogen?
1: Ik weet het niet.
0: Maar je mag toch gratis dienst aanbieden? Ja,
1: ik weet niet of dat...
0: En dan komt er minder binnen en dan gaan mensen wakker worden natuurlijk, zou je denken.
2: Als Koolmees ooit een nieuwe baan gaat zoeken, komen zou ik gaan solliciteren bij de NS.
1: Ja. Wie bel je als de bus stuk is eigenlijk?
2: Wie bel je als de bus stuk is?
3: Een monteur.
1: Ja, zou je denken.
2: Ja.
1: Ja. Of je bussenmaker. Jet Bussenmaker zou je even kunnen bellen natuurlijk. Normaal gesproken bellen wij altijd iemand die relevant is. Zeg maar met een achternaam met betrekking tot het nieuws.
2: Ja.
1: Vandaag is dat helaas niet gelukt. Want wij kwamen hier het tijdelijke geluidshuis binnenlopen. En toen lag de hele studio overhoop. Dus wij konden helemaal niks.
0: Nee, we konden niet opnemen van tevoren.
1: Nee, dat ging niet. Dus dat hebben we dan ook maar niet gedaan. Dus wat dat betreft, staakt dit item als het ware.
0: Van vandaag, ja.
1: Inderdaad. Maar weet je... FNV en CNV wilden natuurlijk met deze staking massa vormen. Nou, gefeliciteerd. Die massa staat nu allemaal tegelijkertijd stil op de A9 en de A12. Zo is dat nog, hè? Ja. Kobus, je hebt een verzoekje, zei je eerder vandaag in het redactieoverleg.
0: Ja, ik moest in één keer denken aan het nummer van Willem Duin. En dat is een cover van het nummer van Barry White. You're the first, you're the last, my everything.
1: Ja?
0: En dat heette me alles hier. En dat leek me leuk om een keer te draaien.
1: Nou, weet je, je hoeft maar met je vingers te knippen of het wordt georganiseerd. Ik ben zeer benieuwd wat we te horen krijgen. Radio Noordzee.
4: We zijn al een tijdje samen.

0: want je bent.
1: Alles, alles, alles zie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, alles zie.
0: Mijn allesie.
2: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Jeffrey Kuipers. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur.
3: Radio Noordzee.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Bestrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
9: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker,
10: Kippie.
11: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
12: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Vanmiddag trekken buien over het land. Daarbij kan het soms flink regenen. Kans op onweer, mogelijk ook wat hagel. Temperatuur 17 tot 19 graden. Morgen vrijwel overal droog. Met een zonnetje erbij. Stapelwolken. Temperatuur 19, hooguit 20 graden.
16: Radio Noordzee. Verkeer.
17: 86 vertragingen meldt Flitsmeister. Je krijgt nu de drie belangrijkste. We beginnen met de A2. Utrecht in Bosch voor Waardenburg. Daar is je vertraging 46 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Door een ongeval je vertraging een uur en een kwartier. De laatste in het rijtje is de A50. Os-Arnhem voor Grijshoort. En daar is je vertraging 47 minuten.
15: Het is 4:30 geweest in de middagshow.
16: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
15: Met Kobus Bosscha.
18: In de eerste maanden van het experiment met legale wietteelt zien de onderzoekers nog geen grote verschillen tussen gemeenten die wel en niet meedoen. Dat staat in het eerste rapport sinds het begin van de proef. De proef ging in april vorig jaar van start. Eind 2028, als er duidelijkere resultaten zijn, neemt het kabinet een standpunt in over cannabis in Nederland. 78 jaar is hij, maar Dick Advocaat blijft nog even trainer van het elftal van Curaçao. Hij heeft bijgetekend tot volgend jaar zomer. Dit jaar wist hij Curaçao voor het eerst naar een WK te loodsen. En de vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuiniging op de sociale zekerheid een succes is. Het grootste deel van hun leden doet mee. En er rijden bijna nergens treinen, trams, bussen of metro's.
15: Ja, het kabinet wilde fors bezuinigen op de sociale zekerheid. Nou, dat is gelukt. Vandaag heeft heel Nederland 0% zekerheid dat ze op hun werk aankomen in ieder geval.
18: Ja, het is ook raar, want ze hebben toegezegd dat ze dan oké, niet gaan bezuinigen. Maar dat doen ze dan volgend jaar wel. Hè? Ja. Dat wordt eigenlijk met een jaar uitgesteld. Ja. Dus je zou je eigenlijk afvragen.
10: Een executie.
18: Ja, maar waarom ga je dan niet over een jaar pas staken? Ja. Ik bedoel, er is nu het komende jaar is er niks aan de hand. Zou
15: het alweer vergeten ook, misschien tegen die tijd. Hè?
18: Dat is typisch Nederlands.
15: Hey, maar die dikke advocaat dan, joh.
10: Dat is toch fantastisch.
15: We mogen wel een staalopstoel in de dugout monteren.
18: Ja, dat wel, ja.
15: Verdikken we
10: misschien de trap even vervangen in de spelers. Tunnel voor zo'n loopplankje.
15: Die man die krijgt er nooit genoeg
18: van. Ja, bizar, hè?
15: Dat is echt zo goed.
10: Je hebt liefde voor het vak.
15: Ja, liefde voor. Ja, maar voor het geld hoeft hij niet meer te doen.
10: Kassaatje is gevuld bij die.
15: Kassaatje gevuld, dus nou ja. Kobus, wat heb jij nog meer vandaag?
18: Ja, de kalender kijk ik even op. En dan zie ik dat 9 september twee jaar geleden, dus 9 september 2024, was er 's middags om 5 uur de eerste aflevering van het NOS-journaal in makkelijke taal.
10: Oh, daar heb ik laatst aan zitten kijken voor het eerst.
18: Ja, zal ik even laten zien? Bijvoorbeeld pakken we dat bericht van die vakbonden net en dan doe ik dat in makkelijke taal.
15: Ja.
18: Dan klinkt het als volgt. De vakbonden hebben de schijt aan dat de reizigers in ons land vandaag de dupe zijn van de staking. Ze hebben slechts 199.000 leden, maar daar doen de meesten wel van mee. U moet maar uitzoeken hoe u zich verplaatst, want er rijden bijna nergens treinen, metro's, bussen of trams.
15: Ja, eigenlijk is het wel beter. Toch?
18: Dan weet iedereen waar je het over heeft.
15: Ja,
18: toch?
15: Het is wel heel simpel, ja. Dus, dit is goed.
10: Moeten wij dit programma ook niet in makkelijke taal gaan doen?
15: Nou, ik denk dat we er heel dicht tegenaan zitten.
18: Nog even het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena. Volgend jaar was binnen een paar minuten uitverkocht.
10: 21 jaar.
18: Ja, het is echt historisch. Is echt want Roxy is daarmee de eerste Nederlandse vrouwelijke solo-artiest met een eigen show daar in de arena.
15: Ja.
18: Tijdens het concert is ze pas 22 jaar. En daarmee is ze de jongste artiest die in de arena heeft gestaan.
15: Ja, niet normaal. Hè, dan te bedenken dat er nu tienduizenden 14-jarige meiden met een acute burn-out op de bank zitten. Omdat ze geen ticket hebben.
18: Ja. Ja,
15: dat is toch wel zielig eigenlijk.
18: Ja, mijn kleindochter die is ook helemaal fan. Die is afgelopen week al geweest. Ja? En die is nu alweer €150 kostte die kaart.
15: Is
18: dat
15: echt?
18: Volgens mij wel. Het zijn de kaarten die zij wil hebben.
15: Ja.
18: Dus,
10: sta je dan naast Roxy op het podium?
15: Ja. Op een bankruk. Hey, over leuke sterren gesproken. Weet je wie er inmiddels binnen is? Ja, jullie hebben hem al gezien.
10: Ja.
15: Hij zit hier aan de andere kant van de desk. Dames en heren, Benny Solo!
19: Ja, ik kwam even de nieuwe studio bekijken.
15: Even de tijdelijke onderkomen. Dat is inderdaad, wilden we jou even laten zien. Daarnaast moeten wij zometeen even na 5 natuurlijk de vierdaagse. Moeten we even evalueren op de radio. Want jij bent natuurlijk zeg maar de officiële host geweest op het Hertogplein. Op het Radio Noordzee podium ook.
19: Ja.
15: Moeten we even doorlopen. Even kijken of we dat volgend jaar weer gaan doen. Wij zijn voorstander. Dat was hartstikke mooi. Ja. En bovenal, en dat is heugelijk nieuws, de bevalling van jouw nieuwe single.
19: Ja, het is toch een kindje wat je weer met het badwater weggooit. Hoe is de uitspraak ook alweer?
18: Maar dat is mooi, want het is vandaag ook de internationale dag van de geboorte.
15: Kijk,
19: dat moet zo zijn ook, hè?
15: Solo, maar nooit alleen.
19: Ja, en het is single, maar nooit
15: alleen. Sorry,
19: single. Al jaren eigenlijk mijn lijfspreuk. Ja, maar dit jaar heb ik gedacht, ik doe het voor het 30ste jaar. Ga ik er even een singeltje op.
15: Single, maar nooit alleen. Nee, dat zou natuurlijk buitengewoon leuk zijn als jij die dan later in de middagshow ook even doet op het podium.
19: Ik weet niet of mensen op zitten wachten, maar ik kan wel. Ik ben er nou toch.
15: Je bent dus, toch. Ja. Dus het is een kwestie van even staan. En,
19: kan dat hier ook in de studio live?
15: Alles kan.
19: Oh, oké. Okay. Nou, we hebben
15: een mooie live studio hiernaast. Nee? 1 deur verder. Dus zo. Je bent dicht bij ons, maar...

0: Ja, even de vogel. Wie was dat?
1: Wat?
0: Wie deed de vogel na?
1: Ik.
0: Was jij de vogel?
1: Ja.
0: Doe nog eens. Mooi vogeltje. Heel mooi zelfs. Justin de Wild in de middagshow.

0: vanavond. Handjes klam, billen samengeknepen voor de Champions League wedstrijd van vanavond tegen Barcelona in Camp Nou. Om 7:15 gaat de bal rollen in het stadion. Dus tijd om even vooruit te blikken op het duel. Feyenoord-fan, voetbalkenner, maar bovenal Talpa-ster Nicky van der Gijp.
1: Ja, oh jezus, Talpa-ster,
0: ja,
1: jongens.
0: Talpa-ster.
1: Nee, ja, hou toch op, man.
0: Ja,
1: hou toch op.
0: Niks, nee, ja, we zijn één grote familie hier bij Talpa.
1: Ja, goed, dat dan wel weer, hè?
0: Ja, mooi, hè. Hey, ben jij een beetje nerveus voor vanavond? Wat denk je? Wat gaan we zien?
1: Nou ja, jullie introduceerden het net als heel nerveus en samengeknepen billen, maar ik denk dat dat best wel meevalt.
0: Oh.
1: Ik denk dat dit meer een soort vakantiereisje is voor alle Feyenoorders die naar Barcelona zijn, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk niet dat er heel veel Feyenoorders zijn die in de illusie leven dat er vanavond gewonnen gaat worden.
0: Nee. Voor Giovanni van Bronckhorst is het natuurlijk gewoon een soort reunie, hè, met heel veel oud-bekenden, want hij heeft daar natuurlijk jaren gespeeld ook.
1: Ja, zeker. En hij heeft daar volgens mij 4, 5 echt goede jaren gehad. Ja, en het is verder natuurlijk heel mooi dat hij met zijn clubje eigenlijk daar weer terug kan komen.
0: Ja, maar zou dit een wedstrijd kunnen zijn van de verrassing? Is er bijvoorbeeld een Feyenoorder, denk jij, die boven zichzelf gaat uitstijgen?
1: Jij wilt eigenlijk dat ik nu ga uitleggen hoe Feyenoord toch gaat winnen in Barcelona.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat me gaat lukken. Ik heb veel overtuigingskracht, maar dat wordt moeilijk. Maar als er één Feyenoord er wel is die denk ik vanavond echt zijn visitekaartje zal willen afgeven. Nou ja, sowieso Hadji Moussa na die afgekeurde transfer. Ja. Afgekeurde transfer.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook Givay Zegiel, die bij Feyenoord zich toch een beetje in de baas heeft geknokt. Eigenlijk de allerbeste speler is geworden dit seizoen. En ja, hij kon ook een mooie transfer maken naar Lille, ging ook niet door. Nou, ik denk dat hij wel zijn visitekaartje in de Champions League wil afgeven vandaag.
0: Ja, wat hopen dat die Hadji Moussa een beetje op tijd komt vanavond, hè, denk je niet?
1: Ja, hij heeft nu niks meer om boos over te worden.
0: Nee, ja, 50 miljoen, hè, door de vingers geglipt. Hè?
1: Oeps, nou ja, goed, ja, dat is ons al nooit gebeurd, hè?
0: Nee, ja, weet je, over de eerste 50 miljoen kun je op zich weinig zeggen, maar ik begrijp wel dat hij zich wat vervelend heeft gevoeld. Heb jij nog iets gehoord over, want er zijn natuurlijk honderden Feyenoord-fans die dreigen, of dreigde de Champions League wedstrijd van vanavond te missen, omdat ze zeg maar de aansluitende vlucht in Londen niet konden pakken door een storing op de Britse vliegveld. Heb jij daar nog iets over gehoord?
1: Daar heb ik niet zo gehoord. Wat ik wel heb gehoord is veel Feyenoordsupporters die met de bus gingen. Dat vind ik bijzonder moedig, hoor.
0: Oh, yes. Zeker op een dag dat de bus er staat.
1: Ja. Nee, maar ik heb het ook wel eens gedaan. 24 uur met de bus naar Barcelona. Ja. Maar,
0: 24 uur?
1: Ja, dat is heel erg pittig. Ja. En dan nog in het stadion gaan zitten.
0: Oi. Hey, waar ga jij de wedstrijd kijken vanavond?
1: Ik ga lekker thuis op het bankje liggen. Heerlijk.
0: Ja, lekker. Wat denk je? Doe eens een uitslag.
1: Nou, moet ik wat gek zeggen?
0: Ja?
1: Nou, 0-2.
0: 0-2? Dat valt nog niet, toch? Nee, 0-2 betekent Barça 0-5 Feyenoord 2, Minkie.
2: Ja, nee, ik moet nog meevallen dan, toch?
1: Nee, maar even serieus, zeg maar. Als ik ergens realistisch ben, maar ook hopen dat het meevalt, zeg ik 3-1.
0: Dat sla je geen flater, zeg maar.
1: Nee, precies.
0: Nicky, nog even wat anders. Kobus Boschaert zit tegenover mij en die heeft de middeleeuwen meegemaakt. En die heeft nog een leuk feitje boven water kunnen krijgen, Kobus, toch?
1: Oh, god.
2: Ja, want Nicky, vandaag 9 september, maar dan in het jaar 1970, dus 56 jaar geleden.
1: Ja.
2: Toen won Feyenoord de wereldbeker. Toen wonnen ze van Estudiantes. We zullen even een stukje luisteren.
0: Ja, even horen. Ja.
3: Zeker. 20 minuten zijn er gespeeld wanneer de Argentijnse verdediging eindelijk door een fraaie combinatie overrompeld wordt. Invaller Joop van Dalen scoort een schitterend doelpunt. Wat het juichende stadion niet te zien kreeg, krijgt u wel te zien. Een herhaling in slow motion. Van Jansen is de bal bij Weri gekomen. Diens voorzet bereikt via een vijandelijk been de man die 4 minuten tevoren Moulijn had vervangen. En tegen zijn schot heeft doelman Pezzano geen verweer. In de spannende eindfase probeert Estudiantes nog van alles om gelijk te komen. Maar bijna heeft Feyenoord nog succes. Wanneer Boskamp alleen voor de keeper komt. Maar zijn tactische boogbal verdwijnt juist naast het doel. Als het eindsignaal geklonken heeft, staat het Feyenoordstadion op zijn kop. De club uit Rotterdam heeft waargemaakt wat iedereen hoopte. En mag zich nu officieus wereldclubkampioen noemen. Het is een onvergetelijk moment als aanvoerder Rinus Israël uit handen van koningin Juliana de wereldbeker ontvangt. Het publiek draagt schutter Van Dalen in triomf over het veld.
0: Ja, Nicky, jouw vriend Jan Boskamp in de 72e minuut.
1: Ja, dit is schitterend toch. En ik zat net al te luisteren en toen moest ik al denken... Ah, Jan was... En al die verhalen van Jan.
0: Ja.
1: En ik heb dat boek van Wim Jans heb ik vorig jaar gelezen. En Jan heeft ook al 2-3 boeken. Ja, die verhalen, dat is... Hoe vaak je er ook naar luistert, hoe vaak je het ook ziet... Het is echt... Mooi, ja, het is schitterend.
0: Hoe gaat het, ja, hoe gaat het met zijn gezondheid eigenlijk?
1: Nee, het is de ene week beter dan de andere week. Hij was er de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Go Ahead Eagles thuis was hij er. Toen was hij heel erg goed. Zijn kleinkinderen waren mee. En toen was het echt goed. Maar het kan ook een paar dagen later dat hij zich weer een dag kut voelt. Dus het is een beetje met de dag hoe goed hij zich voelt.
0: Ja, het is mooi dat jullie zo'n goede vriendschap hebben. Ondanks het leeftijdsverschil. En die podcast ook.
1: Ja, dat is bijzonder, hè?
0: Ja, het zou leuk zijn als hij dat weer op kan pakken. Ook die podcast die jullie deden.
1: Ja, vertel mij het. Weet je. Ja. Ik zou niet liever doen. Ik vond het prachtig. Maar het was ook wel vanaf seconde 1 dat ik merkte dat het niet zo goed met hem ging. Eerste waar ik toen wel de stekker heb uitgetrokken.
0: Ja,
1: want dat is natuurlijk dan heel... Het is heel onbelangrijk. Ik vond het heel leuk en we hadden heel veel plezier. En heel, ik krijg nog steeds elke dag berichtjes van mensen die het fantastisch vonden. Alleen ja, je gezondheid is toch het allerbelangrijkste.
0: Dat moet je hem inderdaad een beetje beschermen, inderdaad. Nicky, wij gaan vanavond met plezier kijken. 7:15, een hele mooie wedstrijd. En 3-1, dikke prima.
1: Ik hoop ook dat ik met plezier ga kijken.
0: Tot de volgende. Dankjewel, Talpaster.
1: Tot de volgende.
4: Je hoort het. In Wat een Middag.

0: deze zaterdag super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 18.000, pot verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Alle Sikkensverf bestel je bij
2: verfwinkel.nl. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt zou morgenavond weer open moeten gaan. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: 87 vertragingen meldt Flitsmeister. Je krijgt nu de drie belangrijkste. Begin op de A1, Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Daar staat de auto met pech, je vertraging daardoor 39 minuten. Dan de A2, Utrecht-Den Bosch voor Beest. Ook daar een auto met pech en je vertraging 3 kwartier. En de laatste in dit overzicht is de A12, Utrecht-Arnhem voor Oosterbeek. En daar is je vertraging 36 minuten.
5: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Het zijn Suzanne en Freek.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Ja, ik heb je natuurlijk wel eens verteld dat Suzanne en Freek bij Kobus in het mooie dorp wonen. En dan ook exact halverwege. Dat komt dan altijd mooi uit als je halverwege in de middagshow draait. Elke keer vroeg ik Kobus, hebben die Suzanne of Freek nou wel een keer gezien? In de rij van de kassa, bij de snackbar, waar dan ook. Maar
2: nooit!
0: Het is gebeurd, Kobus.
2: Afgelopen zondagochtend, ja. Het was 9:50. Ja. Ik was met onze Duitse herder aan het marcheren. En ik loop zo dwars door het hek bij mijn tuin. En ik zie iemand aankomen, joggen.
0: Ja.
2: In een zwarte nu met een zwarte pet op.
0: Okay.
2: En ik denk, kijk toch even. En ze kijkt omhoog. Ik zeg hoi. Ze zegt hoi terug.
0: Oh.
2: En dat bleek inderdaad Suzanne van Freek
3: Suzanne,
2: te zijn.
3: Maar je moet dus nagaan dat Suzanne bij thuiskomst ook tegen Freek heeft gezegd. Weet je, wie ik nou vandaag tegenkom?
2: Een mooie Duitse herder.
0: Ja. De legendarische Kobus Boscha. Mooi is dat. Het is gebeurd eindelijk.
2: Ja, eindelijk wel.
0: Nou, hoeven we daar in ieder geval nooit meer naar te vragen. Er is hallo gezicht. Hey, luister jongens. Hij heeft de looks. Hij heeft de moves. Hij heeft een roze bril en de allermooiste blonde lokken van heel Nederland. Hij is de ongekroonde koning van de gezelligheid. De schrik van elke Polonaise hater. En met een stem van goud en een humeur van platina. Het gezelligste gevaar van de Nederlandse talige muziek. De legende Benny Solo!
4: Ik ga er even bij staan, joh.
0: Benny,
4: om alle weer even te ontvangen.
0: Ja, ik ga even. Ik ontvang het even.
4: Is goed, hè?
0: Wat een leuke binnenkomer, René.
4: Goed,
0: ja,
4: hè, Benny.
0: Nou, dank je wel. Wij moeten natuurlijk sowieso eventjes de vierdaagse van afgelopen jaar even evalueren. Want Radio Noordzee was daar. En een tal van Radio Noordzee aanhangers op het Hertogplein in Nijmegen. En ik weet niet hoe het kan. En probeer jij het alsjeblieft even uit te leggen. Waarom komt het toch dat je gewoon steeds met zoveel plezier aan die ene week in juli denkt? Want dat is het. Het is zo'n fijn gevoel op de een of andere manier.
4: Ja, nou, alles komt dan samen. Hè? Ja. Het is mooi weer. Mensen hebben zin in een feestje. Het is niet één avond. Het is een hele week. Er is een sportieve prestatie. Dus eigenlijk.

0: voor ieder wat wils natuurlijk. Als je niet van Polonaise en feestmuziek houdt, dan ga je gewoon ergens anders. Dus ja, 110 podia. Ja, dan hoef je het eigenlijk al niet te vragen waarom dat zo leuk is.
1: Ja, nou ja, we hoeven het niet onder stoelen of banken te steken. Het gezelligste podium stond afgelopen jaar op het Hertogplein, het Radio Noordzee podium. Jij was daar onder andere een groot deel van de dag was je host.
0: Ja, jij was er ook natuurlijk.
1: Natuurlijk, maar kun je even samenvatten hoe jij het afgelopen jaar hebt ervaren? Want ik denk dat we geluk hadden met heel veel facetten. Het weer speelde.
0: Het weer speelde heel goed. Maar ja, het was echt. De week ervoor was het te afleggen natuurlijk voor al die podiabouwers.
1: Ja, ja.
0: En maar ja, vanaf het moment dat de eerste dag ontstond, hebben we een klein beetje een buitje gehad zelfs.
1: Heel even.
0: En toen kregen we echt heel goed wandelweer. Dus, dus voor de Vierdaagse lopen is het natuurlijk helemaal fantastisch. En, maar ook voor de feestvierders.
1: Ja.
0: Dus ja, alle facetten die eigenlijk samenkwamen, dat was helemaal top.
1: Maar heb jij zo ontzettend genoten dat je zegt, nou, het zou leuk zijn als we dat volgend jaar misschien... Of...
0: Ja, het zou leuk zijn natuurlijk. Ja, ik weet niet of jullie al een gesprek hebben gehad, geëvalueerd. Radio Noordzee hoort eigenlijk een beetje het Radio Noordzee-podium.
2: Maar dan vind ik ook dat er iemand van Noordzee mee moet gaan wandelen, toch?
0: Gewoon meewandelen.
1: Dat zou leuk zijn.
2: Ja, met en aangezien jij nu ook een beetje onze Noordzee-ambassadeur.
0: Ik heb het in mijn rug, joh!
1: Nee, wij gaan heel voorzichtig een balletje opgooien bij of Estelle Cruijff of Johnny de Mol.
2: Oh. Ik denk dat Estelle het prima op de slofjes doet.
1: Dat denk ik dus ook. Ja. Dat gaan we dan maar even neerleggen. Want
0: slofjes, waar weet ik dan weer
1: of haar Dior schoenen.
0: Ja. Hele dure sloffen.
2: Ja. Ja.
1: Tijdens die feesten, tijdens zeg maar die gezellige avonden en middagen op het Hertogplein, heb jij natuurlijk al een paar keer geroepen, na de zomer gaat die komen. Single, maar nooit alleen.
0: Ja.
1: Mijn nieuwe tune. En vandaag is het eigenlijk zover. Hè?
0: Ja, ik heb het vanmiddag, toen ik hier uit de auto stapte, heb ik ook de clip gereleased.
1: Ja.
0: Videoclip op YouTube. Want daar zitten jullie ook in, met Radio Noordzee. Want die hebben we opgenomen op Roze Woensdag.
1: Ja, ik weet het
0: wel. En jij hebt ook een rolletje natuurlijk. Jij komt op me aan en zo, komt op me af. Het is een beetje een soort van, als je dan wil weten hoe dat eruit ziet daar, op Roze Woensdag.
1: Ja, kijk.
0: Zou wij dan zeggen, kijk even mijn clip. Dat zou natuurlijk leuk zijn.
1: Maar we moeten wel een disclaimer afgeven. Oh, ja. Als je kijkt, dan is de kans groot dat jij op dit moment dan bij jezelf denkt, oh, daar wil ik volgend jaar in ieder geval een dag deel van uitmaken. Want het is echt een ongelooflijk tof evenement.
0: Ja, wees welkom. Ik moet afwachten of ik erbij ben vorig jaar. Maar ja, het was het 30ste jaar. Dus zullen ze het volgend jaar ook nog
1: afwachten of je erbij bent? Zo.
0: Ja, en ze hebben nog niet gezegd, zet hem even een optie.
1: Hey, joh, Bob.
0: Oh, nee, ja,
1: schrijf toch uit, joh.
0: Je bent zo groot als je laatste optreden.
1: Zonder Benny Solo, geen Radio Noord.
2: Dat loopt wel los.
1: Dat komt nog. Hopen. Jij gaat hem zo meteen doen. Over pak een half uurtje, zeg maar. De vuurdoop op de radio ook.
2: Spannend.
0: Leuk dat ik dat hier mag doen, jongens.
1: Nou, zeker nog, jij echt vereerd. Je moet dat hier doen. Jij bent één van ons nu, Benny.
0: Ik denk dat hij twee keer wordt gedraaid. Denk ik.
1: Twee keer?
0: Ja, voor het eerst en voor het laatst.
1: Oh, nee. Dat zeg je altijd. Nee. Zeker niet. Leuk om hem zo meteen eventjes zeg maar in première te laten gaan in de middagshow. Dat dus dadelijk in de middag met onder andere Benny Solo. En nog heel veel meer te doen.
3: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Miss Montreal.

0: is Guus Meeuwers in de middagshow Radio Noordzee. Verliefd zijn is eigenlijk heel veel leuker. Misschien is het een beetje een rare vraag, maar heb je hem al op je telefoon staan? De splinternieuwe Radio Noordzee-app, die moet je echt hebben. Want overal waar je ook gaat in de wereld, kun je Radio Noordzee meenemen. Altijd 200% die hits bij je. Dat is toch fijn, of niet?
1: Ja, en het levert je ook nog wat op na zes, hè?
0: Het levert je sowieso altijd op, een hele plezierige dag. Maar inderdaad, de prijzen, want ook de app heb je nodig om je aan te melden als je elke dag rond 17:15 met de quiz meespeelt, de René der Popquiz. Maar het is leuk om hem op je telefoon te zetten. Honderden, misschien wel duizenden gingen je al voor. Dus leg het nog even in Jip en Janneke taal uit hoe je nou het snelst die app op je telefoon zet.
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel.
0: Ja.
1: Als jij een Android-toestel hebt, ja, dan heb je de Play Store.
0: Dit is een makkelijke taal, hè, dit?
1: Dit is de app installeren voor makkelijke taal.
0: Ja.
1: Dan ga je naar de Play Store. Daar staat daar bovenin de zoekbalk. Mm. Daar druk je met een willekeurige vinger op.
0: Mag niet uit welke? Gewoon de wijsvinger?
1: De wijsvinger, middelvinger, wat jij wil. Pink kan ook. Pink. Is een flexibel vingertje.
0: Ja.
1: Dan tik je in Radio Noordzee. En dan druk je gewoon op installeren. En heb je nou een iPhone, weet je wel, zo'n ding van Apple. Mm. Dan ga je gewoon naar het blauwe icoontje. Heet App Store. En daar klik je op. Dan staat er rechts onderin staat zoeken. En dan klik je bovenin Radio Noordzee, even twee keer op het knopje drukken en hij installeert hem en je bent gewoon vriend van deze zender.
0: Het is zo gepiept, want jij bent nu met een uitleggen minuut bezig en Benny Solo heeft echt, hoeveel, 20 seconden?
2: Ja, ik kwam mijn pand anders niet binnen, zei ze. Dus 20 seconden. Wel even downloaden.
0: Staat hier. Ja. Het maakt je leven mooier, hè, Benny?
2: René, heb je nog een colaatje voor me?
0: Ja, zeker. Single, maar nooit alleen. Zometeen de nieuwe tune van Benny Solo in de middagshow. En dit is Thomas Acta, daar ben ik.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Zeepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3.99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
17: Schat?
18: Hm?
17: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
18: Boer zoekt vrouw in bad? Hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
17: Mafkees.
19: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
20: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
21: Terugleverkosten.
22: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
24: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Alle verf super voordelig.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Vanavond worden de buien minder, daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het over het algemeen wel droog, ergens tussen 8 en 10 graden in het binnenland. Morgen ook een droge donderdag en dan de temperatuur. Nou, gooi eens wat op.
5: 22 graden.
4: Nou, dat is wel behoorlijk, denk je niet?
3: Nou, smorgens 11, smiddags 11.
4: Nou kijk, dat zou kunnen. Het is een graad of 20 morgen uiteindelijk.
6: Radio Noordzee, verkeer.
5: Flitsmeister belt 85 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 33 minuten. Ook de A1, maar dan Hengelo-Amersfoort voor Hoenderlo. Ook daar een auto met pech. Je vertraging 27 minuten. En de laatste en de langste, die staat op de A2. Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg. Daar is je vertraging 3 kwartier.
4: Het is even over 5:30. Nou mensen, daar gaan we weer.
6: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
4: Met onze Kobus.
7: De vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM vond dat de agent rechtmatig handelde, maar de vrouw vindt van niet. Ze werd zelf ook geslagen door de agent. De prijs voor gas is in dik 3 jaar niet zo hoog geweest als nu, en dat is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is de blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. En te veel mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen werken part-time, vindt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week moet van hem de norm zijn, zodat bedrijven kunnen blijven groeien.
4: Okay.
5: Ja, maar een standaard werkweek is toch al van 40 naar 36 of 32 uur gegaan?
7: Voor sommigen wel, ja.
5: Wat gebeurt hier allemaal in godsnaam?
4: Nou, ja, ik zat even onder de... Ik denk, heb ik daar zo'n voetenbankje in? Ik voelde wat bij mijn voeten.
5: Ja?
4: Dus ik zet zo mijn voeten op de rug van een technisch tampa-collega. Dus Thomas heeft nu gewoon maat 42 op de achterkant van zijn shirt staan.
7: Er zijn foto's van.
4: Dat zijn, ja, ja, dus ja. Even, oh, kijk, er foto's van. Daddy heeft een foto gemaakt. Zei, in het tijdelijke onderkomen wordt nog keihard gewerkt natuurlijk.
5: Ja, dat waarderen we.
4: En dat is fijn, want komende vrijdag zijn Johnny en Estelle ook weer terug. En dan... Is wel lekker als alle camera's er zo werken en dat soort dingen. Dus daar wordt nu nog even de laatste hand aangelegd. Dus er gebeurde hier iets onder de, zeg maar, studiotafel.
5: Ja, ja, dat ken
4: ik. We even kort moesten lachen.
5: Ja, dat hebben wij ook wel eens gehad.
4: We hebben ook wel eens gehad, ja. Natuurlijk. Maar er waren gelukkig geen camera's bij. Kom eens, wat heb je nog meer?
7: Nou, even kijken naar de dag van vandaag. Nou, ja. We hadden het er net al over met Nicky van der Gijp natuurlijk. Vanavond om 6:15 speelt Feyenoord in Barcelona tegen Barcelona.
4: Ja?
7: Maar vannacht staat onze Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp voor een van de grootste wedstrijden in zijn carrière.
4: Ja.
7: Hij speelt in de kwartfinale van de US Open tegen de nummer 1 geplaatst Alexander Zverev.
4: Hm?
7: En dat kan hem een aardig lucratief wedstrijdje worden, want hij heeft nu al $667.000 binnengehaald, oh, omdat hij zover is gekomen.
4: Ja.
7: Mocht hij nou vannacht winnen, wat hij volgens velen overigens niet gaat doen, dan kan hij 1,2 miljoen bijschrijven.
4: Zo lekker. Is toch
7: netjes.
4: Ja,
7: en dat zal hij nodig netjes, hebben als hij wil parkeren straks in Rotterdam, want vanaf 1 december wordt daar het parkeren een stuk duurder. In sommige delen van Rotterdam gaat het om een stijging van, let op, 56%.
4: Hè?
7: Nu betaal je ongeveer €3,20 en dat gaat dan naar €5 per uur.
4: Okay.
7: In andere delen van de stad gaat het parkeertarief ook omhoog, maar daar is de stijging wel iets lager en de kosten voor een parkeervergunning die blijven wel gelijk.
5: Ja, dus, dan zeggen ze van, weet je, als je dan gaat winkelen, dan moet je de auto maar op een PNR neerzetten, dan kun je met de trein de stad in.
7: Ja, dat is een beetje de bedoeling.
4: Ben je trouwens kijken naar die tenniswedstrijd, Kobus?
7: Vannacht? Nee.
4: Ik dacht altijd wel dat je daarvoor opleeft.
7: Heb ik altijd gedaan. Ja. En tot in een ver verleden echt US Open, ja. Wimbledon. Ik keek alles, maar ik heb het te druk met werk de laatste tijd.
4: Je bent met andere dingen bezig dan.
7: Andere dingen bezig. Ik vond het toch heerlijk om in slaap te vallen. Dan zette ik het op en dan ging ik op de bank liggen.
5: Ja, maar alleen
7: dan
5: door dames dubbel zeker.
4: Ja, ja. Dames dubbel. Ja, als ik dames dubbel kijk en ik zet de tv wat harder, doe ik wel even het raam dicht. Dan kunnen ze wel denken, wat zit die gasten kijken? Benny, ben jij echt een beetje sportief, Benny Solo?
8: Nee, zeker.
4: Wat doe je, padel of zoiets? Of niet?
8: Nee, ik... Nee, je gelooft het niet. Nee. Ik sport 3 keer in de week.
4: Nee.
8: Ik ben gisteren begonnen.
4: Nee. Ja, nee. Wat doe je? Een beetje fit.
8: Nee, zo'n cirkel doe ik. Daar ben ik 2 jaar geleden mee begonnen.
4: Ja, moet je 2 keer het rondje doen, zeg maar.
8: Ja, 2 keer het rondje. En dan heb ik ook een open cirkel. Ja. En in Nijmegen doe ik dat op het Koninkje. Of het Hertogplein.
4: Ja,
8: het Hertogplein.
4: Ja.
8: En geen reclame maken.
4: En dat is een beetje kracht en fitness.
8: Ja, dat is echt. Doe je ieder. Ja, Kobus gaat nou denk ik heel interessant naar mij zitten kijken. Maar ik ben heel benieuwd.
4: Kobus.
8: Ja? Nee, het is geen grap.
4: Ja.
8: Er komt geen clue, zoals René altijd.
4: Nee, maar dit is natuurlijk wel wat Benny Solo doet. Dit is natuurlijk eigenlijk wel gewoon het hele jaar door topsport.
8: Ja. Want kijk, qua fysiek en zo, conditie, dat zit wel goed.
9: Ja, maar Benny Breed niet.
8: Nee,
4: Benny Breed.
8: Nee, maar dat hoeft ook niet.
4: Nee, dat hoeft ook niet.
8: Als jasje maar gewoon dicht kan zonder een bult te camoufleren.
4: Dat is prima.
8: Ik hoef nooit mijn buik in te houden, dat scheelt.
4: Single, maar nooit alleen dus. Ja, nieuwe tune, die gaat zometeen over pak een beetje 8 minuten... officieel op de radio in première. Dus
8: even mijn hoofd.
4: Als jij de mouwtjes alvast een klein beetje op stoopt. Want ja, je wordt zometeen nog wel even aan het werk gezet.
8: Ja, leuk.
4: Zometeen, Benny Solo in de middagshow.

0: altijd gezellige Edcilia Rombly in de middagshow, Radio Noordzee. En hemel en aarde heeft wat medische klachten op dit moment. Ze heeft last van een blinde darm, schijnt.
1: Een ontsteking, dat kan echt verschrikkelijk pijnlijk zijn, hè?
0: Ja, dat is niet mooi. Dus,
1: maar dan halen ze hem er ook uit, toch?
0: Ik weet het eigenlijk niet hoe ze dat doen.
1: Volgens mij wel, als je een blinde darm ontsteekt.
2: Ja, als je blinde darm verwijdert.
0: Ja. Waar zit hij eigenlijk?
2: Ja, ergens in je buik.
0: Als je binnenkomt linksaf.
3: Radio Noordzee. René Verkerk.
0: Nou, eigenlijk aankomende vrijdag zou ze te gast zijn in deze gezellige middagshow. Maar ja, heeft natuurlijk terecht even afgebeld. Want gezondheid gaat
1: voor.
0: Nee, precies. Je gaat niet met een blinde darm hier zitten. Dus, nee. En we mogen sowieso niet mopperen deze week, zeg maar, qua gasten. Gisteren met Bas, natuurlijk een hartstikke leuke aankomende ster. Morgen, ja, de gebroeders Koen komen morgen.
1: Ja, en maar vandaag, vrijdag komt Martijn Fischer ook nog.
0: Martijn Fischer ook zo, zeker. En vandaag zijn de handen op elkaar gegaan voor de one and only, de legende, Benny Solo. Benny staat inmiddels, als het goed is, op het podium in het Huis van de Hollandse Hits. Benny, voel je de gezonde spanning door het lijf heen gieren?
4: Ja, de rust wat op mijn schouders hier.
0: Ja, we hebben net toch nog voor de zekerheid even naar de videoclip gekeken. En dat willen wij iedereen aanraden om vanavond, als dit programma af is natuurlijk, om een uur of zeven, even via YouTube te klikken. Benny Solo en dan Single Maar Nooit Alleen. Nee. Dan heb je eigenlijk in 3 minuten tijd een heel mooi beeld van hoe het eraan toe gaat tijdens de vierdaagse feesten. En met name de Roze Woensdag in Nijmegen op het Hertogplein. Waar Radio Noordzee ook bij aanwezig was. Dat is echt, ziet er gezellig uit, Benny.
4: Ja, top.
0: Nou, weet je, als je dat ziet, ik weet niet of jij dat ook zo hebt, heb je toch een beetje heimwee of zo op de een of andere manier. Hè?
4: Ja, en het duurt dus zo lang voordat het weer vierdaagse is.
0: Ja, jammer. Maar uiteindelijk gaat het vanzelf en komen we ongetwijfeld in juli 2027 weer aan. Voor nu, ja, je hebt het beloofd. Je gaat hem even doen op het podium in het Huis van de Hollandse Hits. Single Maar Nooit Alleen. Dames en heren, daar staat hij in vol ornaat. Benny Solo!
4: Yes! Eigenlijk een liedje voor alle eeuwige vrijgezellen, dames en heren.

0: kanonnetje door.
1: Ja, wat gaan we vanavond uit?
0: Niks. Het hoort erbij. Heerlijk, hij is officieel gelanceerd. Single, maar nooit alleen. Het doet ons ongelooflijk denken aan de Nijmeegse Vierdaagse feest op het Hertogplein. Waar Radio Noordzee vol trots bij aanwezig was, mogen we wel concluderen.
1: Ik schrok me echt.
0: Weet je, met Benny Solo weet je dat ieder geval nooit saai is.
1: Nee, maar je moet even,
0: altijd wel wat.
1: Kijk, we zaten in het vorige onderkomen, hadden we natuurlijk de muziekstudio met een raampje ertussen. Ja. We zitten nu iets anders, dus we zien elkaar niet goed. En op een gegeven moment, ik voel iets op mijn schouder. Wat zullen we nou beleven?
0: Het was Benny, ja. Het
1: wat
0: was
1: goed. Mooi.
0: Benny, ongelooflijk. We zijn blij dat je er was vandaag. En zullen wij afspreken dat je sowieso volgend jaar weer op het Hertogplein in de Radio Noordzee setting onze host bent de hele dag? Benny is al weg, denk ik.
1: Hij is al
0: weg.
1: Kijk het lekker.
0: Ik heb er ongelofelijke klerenzooi van gemaakt. Ik ga er maar

0: jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat.
9: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
8: Mama.
12: Kijk nou. Je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
14: Kippie.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Lang leven de liefde gaat XXL. We daten lekker door, maar dat doen we nu ook. In het donker. Of met families die meekijken.

0: 6 bij Net 5.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daarvan af omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelmans zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Veel Feyenoord-fans hebben een Barcelona-shirt aangetrokken, zodat ze vanavond toch onopvallend in stadion Camp Nou kunnen zitten in een vak dat is gereserveerd voor Barça-supporters. Mag eigenlijk niet, maar valt lastig te controleren. Feyenoord heeft nog geen 3000 kaarten gekregen voor de Champions League-wedstrijd. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 74 vertragingen, meldt Flitsmeister deze woensdagmiddag nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. En daar is je vertraging 26 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 3 kwartier. En de laatste die staat op de N233. Van Veenendaal richting Kesteren voor Renen-Wageningen is je vertraging 1/2 uur.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Ja, zometeen de quiz natuurlijk. De René de Popquiz, waarin je kans maakt op echt al die waanzinnige prijzen. Die prijzen waarvan je bij jezelf denkt, ja, die wil ik gewoon heel graag hebben. Dat is de Noordzee Klomp van je sleutelhanger.
1: Dat is één.
0: Natuurlijk ook de koffiebeker, de Radio Noordzee koffiebeker, waar de mokkoning jouw naam op laat zetten.
1: Begint al ergens op te lijken.
0: En omdat het eerder vanmiddag in de middagshow feest was met Benny Solo, wordt er ook nog een t-shirt bij gedaan. De officiële single, maar nooit alleen het shirt.
1: Nou hoor je dus heel vaak, hè, dat bijvoorbeeld gedragen sokken en zo van sterren, dat het heel veel geld oplevert. Maar moet je dus nagaan, je kunt een door mij of door Kobus gedragen t-shirt winnen, gratis.
0: Ja, want die hebben jullie aangehad vandaag.
2: Alles de ene is blauw en de andere is roze.
0: Ja, zeker. Mag je nog kiezen ook en de maten ook. Hey, trouwens, een gigantisch billboard langs de A2 bij Vianen, met daarop de tekst "een lul verdient meer", zorgt vandaag opnieuw voor echt heel veel ophef, maar vooral verbazing onder de automobilisten. Marleen had het er gisteren al even over in de Hart van Nederland update. Dat bord hangt daar natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk een beetje om de mensheid wakker te schudden en voor te bereiden op, zeg maar, de nieuwe Europese wetgeving rondom de loontransparantie. Die naar verwachting op 1 januari dan ingaat, 2007.
2: Nou, als het net zo goed werkt als het migratiepact, dan
0: zeg je, daar hebben we weinig hoop. Weinig hoop, zeg jij. Weinig hoop, ja, ja. A2 staat nu meer bekend om de files bij Utrecht. Zeg maar, het is eigenlijk de plek geworden waar duizenden automobilisten tegelijkertijd een soort van minderwaardigheidscomplex op

0: zijn ook gauw tevreden, dus maakt niet uit wat je instuurt. We komen er eigenlijk altijd wel uit.
1: Zo is het.
0: De vraag in de popquiz vandaag, de René der Popquiz. Het is eigenlijk een, hoe noem je dat, Kobus? Een tweetrapsraket, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, de twee actualiteiten die eraan verbonden zijn.
0: Ja, zeker. Dat is zowel de OV-staking als het wedstrijdje van Feyenoord vanavond in en tegen Barcelona. Ze beginnen over een half uurtje. Ja, ja, we hebben Nicky van der Gijp gesproken. Ja, makkie van Feyenoord. Een makkelijke avond vanavond.
1: Ik denk dat we vegen de vloer aan met Barcelona.
0: Twee vingers in de neus. Twee makkie. Vingers. Nee, dat gaat heel lastig worden. Welke track staat er in de schijnwerpers vandaag?
2: Het wordt Gerard Cox met Fijne Vandoor in mijn automobiel.
0: Oké, okay, luister even mee, want één woord is weggebliept.
3: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: Ik hoor weinig...
2: Heel veel woorden weggebliept.
0: Zullen we eens even luisteren welk woord er weggebliept
2: wordt? Ja, joh. Anders?
4: Scheid aan het... Als het even vriest, is na zijn moe.
3: Radio Noordzee, René der Popquiz.
0: Heel kort was dit, hè?
2: Ja, maar hij is te doen, hoor. Ja, ja. Waar heeft Gerard Cox scheid aan? Hij zegt scheid aan A, het Haagse kabinet. Ja. B, het openbaar vervoer. Ja. Of C, de volle jacuzzi. De volle... Want als het even vriest, is het naar zijn moer.
0: Oh, dat is het. Oh, ja. Ja. Dus A, B of C in de Radio Noordzee-app. De app die nu ongeveer een week oud is. Zijn hij of zij de app?
2: Nee, dat is genderneutraal.
0: Oh,
2: het is een D-dem.
0: Het is een hen.
2: Ja, een hen.
0: Een hen. Onze app is een hen. A, B of C, de app staat hier nog niet op je telefoon. Ga dat als de sodomietrijf fixen, want je hebt hem misschien wel elke dag even nodig om iets leuks te deponeren. Of iets aan te vragen of wat dan ook, de acties in de gaten te houden. En dus om mee te spelen met dit leuke spel, is het A, het Haagse kabinet, B, het openbaar vervoer, of C, de volle jacuzzi in Gerard Cox zijn hit Fijne Vandoor in mijn automobiel. Laat maar even weten. A, B of C voor de klompjes aan de sleutelhanger. De koffiebeker van de Mokkoning. En dus het officiële Benny Solo shirt.
2: Ja.
0: Zit er ook bij. Single, maar nooit alleen heeft hij net gedaan in de show.

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
9: De maaltijden van Kippie, zoals kip in cashewsaus. Lekker!
10: Kippie!
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
7: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Vanavond worden de buien minder, daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het over het algemeen wel droog. Temperatuur tussen 8 en 10 graden. Dat zal er wel 9 zijn, denk ik. Hè?
9: Ja, zoiets.
8: Kan eigenlijk niet anders. In het binnenland is dit het geval. Morgen een vrijwel droge dag. Met misschien af en toe een zonnetje erbij. En dan de temperatuur 19 of 20 graden.
10: Radio Noordzee, verkeer.
11: 48 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg in vertraging 31 minuten. De A13 Rotterdam-Rijswijk voor Delft-Zuid een half uur. En de laatste die vind je nu nog op de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. En daar is je vertraging 3 kwartier.
10: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
8: Ja, daar gaan we, 1, 2.
12: Mannen, goedemiddag.
8: Het is een beetje fris inderdaad. Jij kwam maar binnen en je zei, wat is die koud?
12: Ja, maar liggen de blikjes koud hier? Of
13: wij zijn hele coole gasten.
12: Ja. Oh, dat zal het zijn.
8: Dat doen we bewust, dan blijft komen ze wat langer goed. Eigenlijk een beetje. Vanavond na VI, even na 10:30,
12: ja, Maarten. Ja, met Marleen samen. Ja. Natuurlijk over de OV-staking. Daar heb ik natuurlijk de hele dag al van alles over gehoord. Maar het mooie is dat dat toch ook wel het beste in de mens naar boven brengt. Ja. Om elkaar namelijk te helpen. Ja. Elkaar een lift geven. Maar wat doe je bijvoorbeeld als het pontje niet vaart?
8: Oh ja, dat is ook OV.
12: Heerlijk, ja, dat denk je niet snel aan.
8: Ja.
12: Verder, het trieste verhaal, misschien heb je het al ergens gelezen gisteren, van een ezeltje dat vermoord is.
8: Ja,
12: dat is echt Nassau.
8: Ja, dat is echt niet leuk.
12: Ja, hoe, dat weten ze nog niet. Dat zoekt de politie nog uit. Maar dat is dus een beestje van 2 weken oud. Ja. Dat is waarschijnlijk eerst ontvoerd en daarna dood terug over het hek gegooid bij een opvang.
8: Ja, kant. Heel naar.
12: Ja, je leest dat en je denkt, waar gaat het over? Ja. Nou, vanavond zie je ook de eigenaresse en ja, okay. Die staat natuurlijk huilend voor de camera.
8: Terecht, terecht.
12: Wie doet zoiets? En hoe gaan we de dader achterhalen? Dat is ook de vraag.
8: Ja, ja.
12: En Hart van Nederland is ook heel mooi. Altijd met dingen die je je kennis laten maken. Met dingen die je misschien nog niet goed kent. Het WK kabelskiën. Dat is in Weert.
8: Oh.
12: En dat is een systeem waarbij je dus op waterskis wordt vooruit getrokken door een automatisch systeem, zeg maar.
8: Ja.
12: En dan moet je boeien passeren. En dan kunnen ze het kabel ook korter maken. Dan wordt het weer moeilijker van.
8: Oh ja, natuurlijk. Ja.
12: Lang verhaal kort.
8: Ja.
12: Een meisje van 17 die gaat meedoen. Dus die gaat gewoon in eigen land een gooi doen naar de wereldtitel kabelskiën.
8: Oh, mooi. Kijk, dat schiet lekker op.
12: Spectaculair. Ja. Je moet dat echt even kijken.
8: Ja, maar de veerpont is inderdaad ook OV-kopers. Daar hebben we helemaal niet gestopt
12: gedaan
8: vandaag. Maar
12: pontje is, over het ei.
8: Ja, nee, tuurlijk. Ja. De man die de veerpont bestuurt zei nog, overdrijven is ook een vak. Dat wordt natuurlijk ook gestaakt.
12: Ja.
8: Maar wij zijn natuurlijk hier met Talpa een hele grote familie. En in het redactieoverleg hadden Kobus en ik het over een bijzondere oude hobby van jou. En wij vroegen ons af of die nog steeds bestaat. Oh, dat jij gouden platen spaart.
12: Oh ja.
8: Doe jij dat nog?
12: Ja, ik heb een soort muzikale mancave.
8: Ja,
12: sick. Ja, zeker.
8: Ja, doe je dat nog? Ja.
13: Wat is nou de mooiste die je hebt?
12: Oef. Ik denk uit de 90's vind ik wel het allerleukste. Dus daar hangt bijvoorbeeld de Two Brothers of the Fourth Floor. Hangt daarnaast de Banger Boys. En de Borsato. Maar het gaat allemaal hazes naast Anastasia zonder ruzie te
13: maken. Je hebt er voor mij ook ooit een keer heb je die ook nog of niet? Heb je muziek gemaakt dan, Kobus?
12: Ik kreeg zo'n goed bod, Kobus.
13: Serieus? Wat heb je ervoor gekregen? Vertel eens.
12: 500 euro.
8: Van wie was die gouden plaat?
13: Dat was van Maroon 5. Songs About Jane. Dat was hun eerste album. Toen werkte ik op 3FM. En toen kreeg ik een gouden plaat. Maar ik had hem ergens in een kast liggen.
8: Zag je naam er er ook op.
13: Je hebt een naam, staat er ook op, ja. Ja.
8: Staat er nog meer op dan of niet? Of alleen dat?
13: Nou, vind je mijn naam niet genoeg?
8: Nee, ja, misschien staat er
13: ja, er staat van dank voor je tomeloze inzet. Nou, voor
12: dat,
13: het album.
12: Dat was niet aan jou gericht. Dat was een misdruk. Ja, daarom heb ik hem overgenomen voor bijna.
8: Leuk, ja, dus oké, okay, nee, maar dat is prima. Dat weten we dat even.
12: Maar hoe kom je daar nou toch bij?
8: Nou, ik weet het niet. Kobus begon erover.
13: Okay. Ja, want jij had ook nog een andere hobby. Ja, met iets met geld en dan die nummers op die biljetten.
12: Mijn hele doopsale wordt hier gemaakt.
8: Ja, we gaan er even voor zitten.
12: Nou, heel kort, je hebt een website die heet eurobilltracker.com. Ja. En dat is een website waarop je dus de serienummers van eurobiljetten kunt ingeven.
8: Ja.
12: En als natuurlijk meer mensen hetzelfde nummertje ingeven, dan kun je dus zien van waar naar waar die gegaan is. Dus je kunt de reis van de eurobiljetten volgen. Ah. Dus dan kun je bijvoorbeeld zien dat hij een jaar onderweg is geweest van Tilburg naar Wenen.
8: Dan moet je dus de biljetten moet je zeg maar stuk voor stuk moet je invoeren, zeg maar.
12: Ja, als een soort loodje.
8: Ik heb al een schoenenloodje onder het bed staan. Als ik die allemaal moet invoeren, dan mag ik wel 4 weken vakantie nemen.
12: Nou, het is ook heel handig, want dan kun je dus altijd die nummers tracken. Als iemand, je doet dat en nummers duiken ergens op.
8: Ja.
12: En die zijn vervolgens, jij hebt ze ingevoerd. Dan weet je dat ze echt van jou waren.
8: Wel, niet de bedoeling dat ze ergens opduiken.
12: Nee,
8: nee hoor, grapje. Maarten, vanavond even na 10:30, uiteraard na VI, Hart van Nederland. Jij en Marleen paraat. En wij kunnen bijna niet wachten.
12: Nou, iets minder persoonlijk, maar dan wel heel nieuwsie.
8: Goed zo. Afgesproken.

0: Ja, hij zou over moeten gaan.
1: Ja. Zeer benieuwd natuurlijk. Ja, ja.
2: Met Hans.
1: Hey, tweedehands of niet?
2: Nee.
1: Hans, heb jij last gehad van alle stakingen vandaag in het openbaar vervoer?
2: Nee, ik heb natuurlijk een beetje vakantie.
1: Dat is lekker. Goed, dat is goed. Dat is, ga je vanavond voetbal kijken om 7:15?
2: Nee.
1: Ook niet, ook niet.
3: Nee, een nieuwe Apple?
1: Nieuwe iPhone kopen, anders kan ook nog vanavond.
2: Nieuwe iPhone kopen, mijn telefoon is wel goed.
1: Dan moeten we je maar blij maken met wat anders vandaag, Hans. Want Gerard Cox staat in de schijnwerpers vandaag met zijn trackfinder vandoor in mijn automobiel. Wat denk jij? Waar heeft Gerard Cox scheid aan? Is het A, het Haagse kabinet, B, het openbaar vervoer, of C, de volle jacuzzi?
2: Ja, volgens mij was het antwoord B, openbaar vervoer.
1: Nou, laten we even luisteren of het zo is.
4: Radio Noordzee, Nederpopquiz.
5: Scheid aan het openbaar vervoer.
6: Ja, ja, ja, ja. Stefan Vriest is naar zijn moe.
1: Ja. Lekker gedaan, jongen. Inderdaad, dat is het juiste antwoord. Betekent dat je thuis krijgt de sleutelhanger. Een klompje hangt daaraan. Dus dat is leuk om aan je bos te hangen. De Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning, laten we heel mooi Hans opzetten. En omdat vandaag Benny Solo in het huis was, krijg je een t-shirt met daarop de tekst single, maar nooit alleen. Dat is ook de titel van zijn nieuwe tune. Die krijg je ook.
2: Ja, dat is heel mooi.
1: Doen we jou een plezier met een emmetje of met een elletje? Dat moet je dan nog even zeggen voor de administratie.
2: Doe maar een elletje.
1: Een elletje.
7: Oh, zo'n roze.
1: Zo'n roze. Dat zal je beelden staan, Hans.
2: Oh, dat komt helemaal goed.
1: Komt goed. Komt eraan. Mooie avond.
2: Dankjewel.
5: Fijn er vandoor met automobiel.

0: Ze staat er op 24 april 2027. Wel knap, hè, van het meisje.
1: 22 jaar, hè, in de arena.
0: Het is wel officieel. Roxy Dekker krijgt de arena in haar eentje sneller vol dan het huidige eerste elftal van Ajax. Club overweegt nu om haar als spits op te stellen, want ja, zij kan namelijk wel scoren.
1: Ik zou het gewoon eens proberen, joh.
0: Gewoon een keer proberen.
1: Ja, joh.
0: Ja, we hebben voetbalschoentjes.

0: Mis niks en sla je slag.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. Aanmerk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle

0: wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
11: Langer mee doen is goedkoper.
10: Zeker, kwaliteit rendeert.
12: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand.

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de Banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage, dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. Lionel Messi staat op het punt een Spaanse voetbalclub te kopen. En dat is niet de eerste. Hij is al eigenaar van een club die speelt in de vijfde klasse. En zijn nieuwe aankoop speelt hoger in de tweede klasse. De burgemeester van het stadje van de club is trots. Hij noemt het fantastisch nieuws. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie. 7 sturen. Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je ticket.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja! Echt serieus?
12: Zo.
11: Wat een geld!
13: 50.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
7: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet, slim bekeken.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smint. Boost yourself.
23: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
24: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
28: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
29: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De twee influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn meer dan 30 soldaten die langs de route stonden onwel geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten worden behandeld. Eentje is echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: business.
1: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stoelen. Oh,
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruglevert kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Geen succes voor Feyenoord in de eerste wedstrijd van de Champions League dit seizoen. Barcelona won thuis met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barça de eerste erin. Het Feyenoord-doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Twente en Telstar speelden nog een inhaalwedstrijd en in Enschede werd het 1-0. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

Bever tot Hanna May. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruglevende kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: De Kippie Lunchdeal. Een pistolet met blikje fris voor maar €4.
11: Kippie.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoren met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. Mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
15: Boost yourself.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: 9000.
1: Oké. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Oh, Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: voor alle avonddeals Bijbel.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat hij onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP nieuws.
12: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het had

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
11: Brillenmilk, the moo you can't resist.
12: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
13: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
15: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
19: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte één van de twee zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben een zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.